0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
5: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
4: Yeah, hello. Vandaag gaan we in Country Vibes muziek spelen over iets waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen. Spijt. Spijt over verkeerde keuzes, over iemand pijn doen, over brokken maken en dan komt natuurlijk de vraag wat je ermee doet. Want spijt alleen verandert nog niet zoveel. Soms moet je erkennen dat je fout zit. Soms moet je tegen iemand zeggen het spijt me. En eigenlijk ook vragen om vergiffenis, want daarmee geef je pas echt toe dat je fout zit. Nou, country en country gospel hebben daar heel wat mooie songs over voortgebracht. Maar Waylon Jennings is nog niet zover dat hij toegeeft. Eigenlijk zegt hij in de eerste song, ja, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben altijd al een beetje gek geweest. I've always been crazy, Waylon Jennings.

Ja, als je zelf niet zoals Waylon, maar wel eerlijk terugkijkt op je leven, kom je soms tot de ontdekking dat niet alles wat misging aan anderen of aan omstandigheden lag. Je komt ook jezelf tegen. En misschien vraag je dan aan God wat hij ervan vindt. En dan hoor je niks. En dan komt misschien de vraag naar boven: hallo, Heer, bent u er eigenlijk wel? Hoort u mij wel? Silent Voices of Man zingt daarover. Can you hear me, Lord?

Ja, ja, dan kan het dus zomaar stil zijn. En als je jong bent, dan denk je misschien, nou ja, het zal wel hoor. Verkeerde keuzes kun je later wel herstellen. En wat er vandaag misgaat, komt morgen misschien vanzelf goed. Maar het leven gaat door. En op een bepaald moment kijk je achterom en dan zie je dat sommige keuzes gewoon gevolgen kunnen hebben. En je realiseert je dat je inmiddels aan de verkeerde kant van de 30 zit. John Conley bezingt precies dat moment. Backside of 30, John Conley.

Ja, dat is wel schrik hoor, als je opeens aan de andere kant van de 30 zit. En als je dan naar jezelf en naar je verleden kijkt, dan kun je misschien best snappen dat God niet met je, ja, niks met je te maken wil hebben. En dat genade niet vanzelfsprekend is. En dan krijg je opeens toch hulp van hem. Hè? Hoe dan? Travis Tritt zingt vanuit die verbazing. Why me, Lord? Travis Tritt.

Alright. Ja, niet alles wat in ons leven overkomt, hebben we zelf in de hand. En misschien houdt God daar wel een beetje rekening mee. Maar als we eerlijk zijn, geldt dat nou ook weer niet voor alles. George Jones probeert daar niet omheen te draaien. Geen smoesjes en de schuld niet bij een ander leggen. Gewoon erkennen. Wat waren mijn keuzes, zingt hij. Choices, George Jones.

dingen moeten we veranderen. Maar ja, we zijn mensen, we gaan gewoon verder. En ze, totdat er iets gebeurt waardoor je, ja, dat het niet meer lukt. Dat je dat, ja, het gaat gewoon niet meer, het is op. Soms is er, zoals deze song zegt, die we nu gaan draaien, een ramp als een berg voor nodig, voordat we werkelijk omhoog kijken en beseffen dat we hulp nodig hebben. Soms moeten we eerst rock bottom gaan. Sometimes it takes a mountain.

Ja, zo is het. Rock bottom. Spijt kun je natuurlijk voelen zonder ooit iets te zeggen. Maar daarmee weet degene die jij hebt gekwetst nog niet wat er in jou is veranderd. En dan komen die twee heel eenvoudige woorden. I'm sorry. Ze zijn snel uitgesproken, maar soms ontzettend moeilijk om werkelijk te zeggen. Vooral wanneer je weet dat jij degene bent die de ander pijn heeft gedaan. Nou, Brenda Lee had daar geen moeite mee. I'm sorry.

Yeah, so who did? I'm sorry, please accept my apologies. Wie fout heeft gemaakt en te lang heeft gewacht met dat te doen, kan zich ook afvragen of hij daarmee zijn kansen bij God niet heeft verspeeld. Gelukkig vertelt de country gospel daar ook wat over. Want toch is er hoop dat hij je niet afschrijft. En je vraagt gewoon heel eenvoudig, Jezus, ondanks alles wat ik gedaan heb, geef niet op mij op, of geef niet op, hoe moet je het zeggen? Blijf bij me, daar komt het op neer. Jesus, don't give up on me. Hank Williams.

0: Spijt uitspreken betekent natuurlijk niet automatisch dat alles wat er kapot ging ook weer wordt zoals het vroeger was. Soms kom je iemand uit het verleden opnieuw tegen en zijn een paar woorden genoeg om alles weer boven te halen. De herinnering aan wat er was, maar ook het besef wat verloren is gegaan en wat je zelf misschien anders had moeten doen. Hello Darling van Belle France.
1: Hello,

Je kunt voor je fouten allerlei verklaringen hebben. Soms zijn die misschien zelfs terecht. Maar er komt ook een moment waarop al die verklaringen er niet zoveel meer te doen. Dan blijft er iets heel eenvoudigs over. Erkennen dat je verkeerd zat. En om vergeving vragen. Ook aan God. Vergeving die al lang voor je klaar ligt trouwens. Geen ingewikkelde woorden. Gewoon, Heer, vergeef me. Forgive me, Lord, by Alan Jackson.

Ja, weet je, en soms krijg je opeens een inzicht. Het inzicht dat veel van de ellende die we meemaken, op zijn minst voor een deel, is terug te voeren naar een wereld die onder de macht van het kwade verkeert. Kijk maar om je heen. En die daardoor veel van alle ellende veroorzaakt. En naar het feit dat je ervoor koos om niet te schuilen in wat het Koninkrijk van God heet en dat al sinds 2000 jaar weer op aarde bereikbaar is. En dan krijg je de volgende song en dan krijgt het opeens een hele andere betekenis dan oorspronkelijk waarschijnlijk bedoeld was. Make the World Go Away. Alison Krauss en Jamie Johnson.

Ja, make the world go away. Nou, zo werkt het natuurlijk niet, hè? Want die wereld is er en daar zitten we in, hebben we mee te maken en hebben we mee te dealen. En als je dat dan vaststelt, dat je het verleden niet kunt terugdraaien, dan komt de vraag hoe je dan verder moet. En dan kan het zomaar gebeuren dat schuilen bij God opeens wel een optie voor je wordt. Maar misschien denk je dan dat we eerst alles in ons leven moeten herstellen voordat we goed genoeg zijn om bij hem in dat koninkrijk te komen. En dat we eerst moeten veranderen, eerst beter moeten worden. Maar gelukkig is dat niet zo. Je mag gewoon komen zoals je bent. Just as I am. Paul Brandt.

Ja, mogen komen zoals je bent is natuurlijk niet verkeerd. Maar het betekent niet dat alles vervolgens ook maar bij het oude blijft. Want er kan een moment komen waarop je beseft, ja, zo wil ik eigenlijk niet verder. En dan moet je kiezen of je doorgaat op de oude weg of gehoor geeft aan die andere oproep. Marty Robbins vertelt dat op zijn eigen prachtige manier, als een echt western verhaal. Misschien wel de meest wezenlijke country gospel song die er is, in de zin van een koppeling van het ruige cowboy bestaan met een stukje geloof. The Master's Call, Marty Robbins.

Ja, dat was een gouden ouwe, hè? The Master's Call. Nou, daarmee komen we bij het laatste deel van ons verhaal. Want erkennen dat je fout zat, spijt hebben en vergeving vragen betekent niet dat je vanaf dat moment ineens een volmaakt mens bent, natuurlijk. We blijven fouten maken. Veranderen gaat meestal stap voor stap. Je kunt opnieuw beginnen, andere keuze maken en soms weer struikelen. Maar gelukkig hoeft daarmee het verhaal niet afgelopen te zijn. Of, zoals de titel van onze laatste song zegt, God is nog lang niet met me klaar, dus je moet niet zeuren. Geef me de kans om te veranderen. Hope to see you next time again. God ain't finished with me yet. Bellamy Brothers.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren, een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom bij het nieuwe radioprogramma Mijn Verzoekplaat, die staat met uw presentator Gerard Hillost. Zittend in een zomersomgeving met vele LP's van Rolling Stones, gaat een Eemland 1 rondje maken met inwoners uit ons Eemlandgebied. Dit keer gaat het rondje maken met natuurfotograaf Henk Ruitenbeek. In het programma gaat u hem leren kennen rondom zijn bijzondere natuurfotografie en bijzondere ontmoetingen met wereldleiders en artiesten. Inmiddels is deze studio volledig ingehuld met boeken en LP's van hem. En de vraag die we hebben is wat zijn persoonlijke bezieling is rondom het bezig zijn met onze natuur en in het Eemlandgebied en onze wereld. Hij is een Tarzan op zijn gebied.

0: Under My Thumb van Rolling Stones. Henk, vertel eens, waarom heb je dit nummer gekozen en wie ben je eigenlijk?
1: Ja, ik ben Henk Ruitenbeek, geboren in Hooglanderveen. Ik kom uit een gezin van 7 kinderen, als oudste. En ja, dan speel je op straat en dan heb je het wel eens over de toekomst. En dan zeggen jongens, wat ga jij later doen? Ik zeg, ja, ik word Tarzan. Tarzan? Ja, ik ga naar Afrika, ga tussen de wilde dieren leven. En toen zei er een jongen, ja Henk, je komt uit een arbeidersgezin. Je bent voor een dubbeltje geboren en je wordt nooit een kwartje. En dat heeft de sleuteltje geopend in me, dat ik dacht, ik zou eens laten zien wie een kwartje wordt. En zo is het begonnen eigenlijk.
0: Uiteindelijk ben je dus een Tarzan geworden, hè? En ja. Je bent de hele wereld een beetje rondgereisd. En je woont nu aan de rand van het Eemlandgebied.
1: Ja.
0: En nou, daar ben je al een paar in een leuke omgeving zit je daar. Hey, hoe kom je nou tot deze bedoeling, foto's maken en je passie volgen? Hoe kom je daartoe? Hoe heb je dat geleid in je privéleven?
1: Mijn vader was vogelaar. Mijn opa's boswachter. Dus ja, het is met de paplepel ingegoten. Over de vogeltjes en de bijtjes natuurlijk. Mijn vader nam me elk weekend mee hier de Eemlandpolder in. Arkeheemse polder. En dan ging ik bij vogels kijken. En hij zat bij de Vanellus groep. Wat de Latijnse naam is voor kiewiet. En die deed aan nestbescherming. Dus hij legde alles uit. Hoe als die kiewieten zo duiken. Als ze zo duiken hebben ze eitjes. En bla bla bla. Dus ja. En bij mijn opa leerde ik veel. En ik keek heel veel in zijn boeken. Het had ik als kind al opgeschreven. Het skelet van een dodo. De bruine hyena. Wat bijzondere dieren. Die ik later ging zien in Afrika. Of over de hele wereld. En ik, het vogelbekdier vond ik ook bijzonder. Dus toen ben ik dat gaan doen. Natuurlijk ook keihard werken. En zodoende kwam ik in Afrika te doen. Ik had bouwkunde gevolgd. En ja, toen kon ik in mijn vrije tijd fotograferen. Toen bleek ik veel talent te hebben, ja. Ja.
0: Wat ontroerend om dat te horen. Ik heb zelfs begrepen van je dat je de fotoacademie zelfs gedaan hebt.
1: Ja.
0: Wat een struggle was volgens mij.
1: Ja, het was een struggle.
0: En
1: ja.
0: Waarom was het een struggle?
1: Nou, vandaar die opening onder mijn thumb. Je moest je aan regels houden. En ik ben een man, en dat had ik ook al last van in het leger. Ik hou ervan om net buiten de lijntjes te lopen eigenlijk. En zo ontdek je dingen. Ik moest een paar jaar terug nog neushoorns tellen, hoeveel er nog waren. In een gebied wat ze dachten dat ze daar uitgestorven waren. En ik heb de 9 weer gevonden. Dus je moet buiten de lijntjes lopen.
0: Weet je wat ik ook heel mooi vind, wat je mij verteld hebt? Als kind zocht ik naar monsters. Monsters ja. bestaan niet.
1: Nee.
0: Er is maar één monster, dat is hebzucht, corruptie en macht. Pas als je bossen zijn verdwenen, rivieren leeg zijn gevist en de bisons dood zijn, dan zal de mensheid pas beseffen dat geld niet eetbaar is. Hoe kom je tot deze gedachte?
1: Ja, door veel te lezen en veel te praten. Ik heb al de hele wereld over gezworven. En dan ontdek je de eenvoud van het leven, de kleine dingetjes die zo belangrijk zijn in het leven. En als je, ik wil nog bij jouw tekst nog wat als je de boeren wegdoet, dan die hoort er ook nog bij. Want de boeren, die zullen we moeten koesteren. Met wat ik gezien heb over de hele wereld, dat hè, onder de evenaar droogt de aarde geweldig in een rap tempo op. Je krijgt dus steeds meer woestijn, steeds meer wind. En die wind die blaast al dat fijne zand en bloemetjes. De bijtjes kunnen er niet meer bij. De voortplanting is gewoon in gevaar. En als je hier dan ook nog eens de boer op gaat ruimen, dan, ja, dan ben je afhankelijk van een ander land. En we zullen onze boeren zo hard nodig hebben in de toekomst. Het leven is een schaakspel, hè? Maar ik ben bang dat het straks mat wordt.
0: Wordt het een soort bruine shooter in jouw ogen?
1: Ja, dat wordt het ook. Ja.
0: Want je hebt gekozen als volgend nummer Ja, Brown Sugar van de Rolling Stones. En waarom heb je dat gekozen? Ja, om die woordspeling te maken.
1: Ja, nee, omdat ik... Ja, ik vond het een lekker commercieel nummer. Vooral in mijn jeugd toen ik opgroeide. Ja, ik heb dus voor wat commerciële nummers... is voor de luisteraars ook leuk. Want ik vind het nog steeds leuk om te horen, het nummer. Ik hou heel erg van nummers van de Stones. Van de dubbele LP Axel on Main Street of Sticky Fingers. Maar ik denk niet dat veel luisteraars dat leuk zullen vinden. Dus ik kan nog genieten van Tumbling Dice, Brown Sugar, Angie en noem maar op. Ik ga zo maar verder.

0: Brown Sugar. En LP die vele malen gedraaid is in scheurfeesten, vertel je.
1: Ja.
0: En daarom hoor je hem ook zoals een soort kampvuurconcert hier voorbij komen.
1: Ja, dat ding is helemaal grijs gedraaid. Dat er nog wat erop zit, dat verbaast me eigenlijk.
0: Oké, als er wat op zit, dan betekent het ook met natuurfotografie. Want dat deed je met een lens en dan zat er een filmrolletje in.
1: Ja.
0: En nu tegenwoordig is dat allemaal digitaal.
1: Is digitaal,
0: maar wat is nou eigenlijk natuurfotografie en waarom maakt dat bij jou zo bijzonder?
1: Nou, ik vind dat het bijzonder maakt. Ik heb thuis een hele groot portret staan van een olifant. En ik sta tegenover die olifant op 3 meter. Dus die olifant die komt eraan en die ziet ons tweeën staan. En die is in het blauwe bos genomen. En dat is een heel bijzonder bos in Zimbabwe, het blauwe bos. Het ligt aan de Zambezi bij Manapools. En als je 's ochtends daarheen gaat, dan is de kleur blauw. Niemand weet waarom. En in het blauwe bos is volgens mij, ja, het lijkt wel een soort, het is een soort paradijs voor mij. Oude bomen van duizenden jaren oud, grote planten. En het rare is, er zitten geen hekken omheen, maar er lopen geen leeuwen. Ik heb er nog nooit, ik ben er al 10 keren doorgelopen. Ik heb nog nooit, ben nog nooit een leeuw tegengekomen. En natuurfotografie is ook iets, ik vind het iets. Ik ben altijd getroost door de natuur. Als ik het moeilijk had in het leven, dan gebeurde er altijd wel wat wonderlijks. En ik ben ervan overtuigd dat ik heb al zo vaak meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld wel eens in mijn fototas een visotter gehad. Die lag te meuren in mijn fototas. Of als je je helemaal openstelt voor die natuur, dat je hele bijzondere ontmoetingen hebt. En met die olifant ook heb ik bijzondere ontmoetingen. En hij kijkt ons aan. Hij is even, ik denk, wat is dit dan? 2 mensen voor me. En hij staat na te denken. Je ziet het blauwe licht op de achtergrond. En het is een kolos van een olifant, zeker 5000 kilo. En dan vind ik het zo eer om zo dicht bij zo'n prachtig dier te staan. En ik ben al een paar keer gered door een olifant, hè?
0: Oké.
1: Ja, dat ik aangevallen werd door een krokodil in een kano. Dat ik vast zat op een zandbank. En er was een monster van een krokodil. Ik had nog nooit zo'n grote krokodil gezien. En ik ging steeds harder peddelen, maar hij zwom achter me aan. En toen kwam hij al lopend. Het was een heel dun laagje water nog. En ik zat muurvast met mijn kano. En ik kwam lopend op de kano af. En ik denk, ja, mijn laatste uur is geslagen, weet je wel. En ik heb er nog een foto van gemaakt. En ik heb de camera met een groothoek in mijn hand. En in één keer een brul. Ik zie die krokodil kijken. Eén keer staat er een grote olifant. En die jaagde die krokodil net voor elkaar nog. En toen kwam hij op me af en toen keek hij even naar me. En daar heb ik nog een foto van gemaakt. En hem bedankt.
0: Als jij die foto maakt, hè, emotioneert je dat zelf ook?
1: Ja.
0: Word je er verdrietig van? Of word je gelukkig van dat je zo'n moment hebt mogen meemaken?
1: Nou, ik heb grote sterren mogen fotograferen. En hele mooie vrouwen. Mariah Carey, Anastasia. Echt hele mooie vrouwen gefotografeerd. En toen ik ooit het persbureau wegging, heb ik een tijdje gewerkt, omdat ik weggejaagd was uit Zimbabwe. Toen zei ze, wat is je mooiste foto? En toen zei ik, dat is van een boeddhist, een oude man. Die lag te bidden. En ik had de telelens op hem, ik had een prachtig licht. En ik denk, ja, misschien vindt hij het heel niet zo leuk dat ik hem zo fotografeerd heb. En toen ik dat dacht, keek hij op en ik zat te janken.
0: Als een klein kind eigenlijk.
1: Achter de camera, ja.
0: Ja.
1: Ik heb nog nooit zo'n mooi mens gezien. Het was een hele oude boeddhist van in de 90. Ik mocht in zijn ziel kijken. En dat raakte me, ja. Heel erg.
0: Ik kijk nou in je ziel. Want we hebben toen een heel mooi ander nummer van de Rolling Stone. En misschien sluit dat heel mooi uit. Tumbling Dice.
1: Ja.
0: Waarom heb je dat gekozen? Hè?
1: Ja, het is net hoe je de dobbelsteen gooit, hè. Gooi een 2 of een 3 of een 6. En dat is in het leven ook zo. Hè? Je staat op een kruispunt en waar ga je heen? Naar het noorden, oost, zuidwest. Maar laat je gevoel spreken. En dat doe ik heel vaak. Ik laat mijn gevoel spreken. En dan komt er altijd wat moois op.
0: Ja, waarom zou je dit nummer willen plaatsen?
1: Echt wildlife. Want je weet nooit waar je terechtkomt.
0: Nou, dan gaan we even luisteren naar de Rolling Stones.
1: Oké.

0: Tumbling Dice hoorden wij. Wat een getraad en wat een mooi om dat te horen. Zo'n mooi nummer. Ik citeer het over een man die een shirt aan heeft van de Rolling Stones uit 1994-95 toen zij hier in de Kuip zaten.
1: Ja, het shirtje uit 1974 kan ik niet meer aan, Gerard.
0: Daar kun je niet meer aan.
1: Nee.
0: Hoe groot kan het zijn, hè? Want als het daarover begroot zijn, kun je denken, je fotografeert dit hier in het Eemlandse polder, wat strekt van Amersfoort, Soest, ja. Baren, ja. Bunschoten.
1: Ja.
0: Wat is nou zo bijzonder aan de Eemlandse polder?
1: Dat het zo mooi is. Ik denk, toen ik als kind van huis af fietste, stiekem, en verdwaalde in de polder, en dat ik tegen een vriendje zei op de dijk, wat zal er achter het Randmeer zijn? Ja, die zei, ja, ik wil boer worden, wat kan mij dat schelen, zei hij. Maar ik was nieuwsgierig, ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. En dan krijg je toch, ja, dat je naar monsters wil zoeken of enge beesten. Maar die polder, die vind ik zo mooi, Gerard. Als je nu, als we nat en vies bezweet zijn, dan nemen we een douche. Maar die geestelijke douche is ook zo belangrijk, hè. En dan pak ik de fiets, mijn racefiets. Dan fiets ik over de dijk heen.
0: Welke dijk?
1: Bunschoten Spakenburg. En dan ga ik er bij, bij Nulde af. En dan rijd ik de bossen, dan rijd ik naar de Hoge Veluwe. Maar ik ga hier de Eemlandpolder ook wel eens in met het pontje over. Vind ik zo leuk, hè, met het pontje. En dan bezoek ik een vriend en dan neem ik een bak koffie. En dan kijk ik wat voor vogels er zitten. En wat. Ja, dat doet me zo goed. Dat blijft schitterend. Het is dit jaar een beetje vervelend jaar. Hè? De hazen zie je wat niet meer. Er is een ziekte onder. Net als botulisme is er weer geweest. Maar het blijft. Het blijft zo mooi om heel vroeg, als de zon opkomt, dat je al in die polder loopt, de zon op ziet komen, de ganzen ziet vliegen, de grutto's, tureluurs, rietgosje en misschien soms, als je geluk hebt, een blauwbosje. Pas zat het er nog in de een polder uilen, waar iedereen op afkwam. Maar als het heel druk wordt, dan ben ik weer weg. Ik ben heel egoïstisch. Ik hou van alleen zijn in die polder.
0: Wat is jouw leukste vogel die je gezien hebt? Of de mooiste vogel die je gezien hebt?
1: ik vind het watersnipje vind ik toch wel een heel mooi vogeltje.
0: En de watersnip is ook het vogeltje wat toenmalig op de 100 gulden biljet stond.
1: Toen wel, ja, ja. Maar qua kleur vind ik het blauwbosje ook zo mooi. Het blauwbosje. Maar dan pak ik mijn fiets en dan hoor ik ze fluiten. En dan weet ik waar die zit en dan ga ik terug met mijn camera de volgende dag.
0: Zo.
1: En dan poseren ze gewoon voor me. Dat is echt zo. Ja.
0: Geven ze zelfs nog een knipoog aan je of dat niet?
1: Dat niet. Ze schuiten je er eerder onder. Maar het is zo mooi. He, zelfs toen mijn vader ging sterven voor 20 jaar terug. Toen zei ik, pa, heb je nog wensen? Ja, hij zei, ik heb altijd in die polder lopen struinen. Maar ik heb nog nooit het nestje van een watersnip gezien. Hij zei, en dat vind ik wel

0: dat de eitjes hetzelfde waren als die van een kiewiet, maar dan een heel stuk kleiner. 1-2 seconden bekeken. En toen kon hij rustig sterven, zei hij. Ja. Ja, dat was wel emotioneel, hè, was dat even een momentje. Ja.
1: Wat mooi om dat verhaal te delen met de luisteraars.
0: Ja, maar zo mooi is het, hè. Ja. Het is een medicijn. En vroeger was die polder. Ja, in de jaren 60, als we dan als jongetjes al gingen kijken. Als je dan een reiger zag, nou, dan had je wel de joker gewonnen, hè. En tegenwoordig, als de loonwerker komt in september om een schouw te doen in die polder. Dan staan ze helemaal op rij langs die slootkant al te wachten. Hè? Om te vreten om die kikkers te vangen en die muisjes die opborrelen. Dus de polder is wel veranderd, ja. Ten gunste.
1: Dat hoor je ook in het nummer 1'tje.
0: Ja.
1: Dat stille nummer van de Rolling Stones.
0: Ja, wat zeg je dat goed?
1: Ja, ja. Jij ook.
0: Ja.
1: Maar waarom heb je dit nummer gekozen? Wat doet Angie bij jou? Is dat de liefde? Of is dat de warmte die daarna uitstraalt? Of de stilheid van de muziek?
0: Ja, dat is de liefde. En je vond het plaatje zo mooi, Angie. Keith Richards heeft dat nummer geschreven. Toen zijn dochtertje werd geboren. En daar komt hij aan. Er is heel veel over geschreven. Maar Angie, tijdens die schuurfeesten, was ook een lekker schuifelnummer natuurlijk. Maar ja, dat was toen heel in. En het hoesje waren twee vrouwenborsten met een pruik erboven en met lippen op de navel. Dus dat was ook nog een heel mooi hoesje, vonden wij als jongens. Hè? Dus,
1: We gaan eens luisteren naar Angie van de Rolling Stones.
0: Ja, oké.

0: Ja, Angie van de Rolling Stones. Hoe mooi is dat om dat op plaat te horen. En straks hebben we nog een heel mooi nummer, wat we na dit gesprek gaan doen. We gaan eens hebben met jou over bijzondere fotomomenten. De tijdsduur en het onderzoek waar je eraan besteedt. Kun je daar iets over vertellen? Hoe lang ben je al bezig om een foto te maken en het onderzoek te doen dat daar een bijzondere dier zit in de polder of in de Achemeense polder of in dit geval straks waar we het over hebben in de oerwouden van Afrika enzovoort?
1: Ja, er gaat soms heel veel research aan zitten. Kijk, als ik weer op mijn fiets door de polder rijd en de grutto's zijn er weer, zeg maar, en ik zie ze paren. Dan ga ik een maand later terug en dan weet ik dat er kuikens zijn. De rammeltijd van de hazen is in de winter. Dus dan in de winter ga ik op pad voor de hazen. De timing is belangrijk. En je gehoor en je reuk. Je reuk ook. Want in Afrika kan ik bijvoorbeeld ruiken of de buffels in de struiken zitten of olifanten. Door de jaren heen leer je dat wel. En geluiden. En de vogels vertellen me vaak wat er aan de hand is. Dus ik luister ook heel veel naar vogelgeluiden. En momenten. Mijn eerste succesfoto in de polder was van een albino kraai. En ik hoorde al die kraaien in de lucht schreeuwen en tekeer gaan. En ik keek in de lucht en zag een albino kraai daartussen. En die verjaagde ze uit de groep. En die heb ik toen gemaakt en die stond in de Amersfoortse krant. En zo heel langzaam begon dat te draaien. Hè? Albino verzand, een zwarte ree. Je ging op onderzoek. En zoals nu, in het voorjaar, als het ook al zo droog is en het water zakt, dan regent het soms vissen uit de lucht. En vissen uit de lucht. En dat geloven mensen dan niet. Maar dan zakt het water en die kikkerdril komt uit. Er komen allemaal kikkervisjes uit. Die kikkervisjes worden dan weer bejaagd door visjes. En die visjes worden weer bejaagd door meeuwen. En die krijgen ruzie in de lucht. En dan laten ze vaak het visje vallen. Nou, ik heb wel eens mijn hele auto vol met visjes gehad. Ja, en als je het dan op zo'n manier vertelt, dan geloven je mensen dat. Maar soms moet je heel lang wachten op het moment. Het moment van het licht. En dat is timing, geduld. Maar er gebeuren van allerlei andere dingen, hè, rondom je. En dan op een gegeven moment gebeurt het. Dan zie je dat zeldzame, de purple-headed turaco. Dat is een prachtige vogel. Heel kleurrijk, heel paars. Hij kon zo nu in Amsterdam op de boot eigenlijk. Zo kleurrijk is die. Maar die leefde al in het dinosaurustijdperk. En die komt nooit op de grond. Hij leeft op iets van 15 meter hoogte. En het duurt jaren voor appeltje in de boom, nog een appeltje. Het duurt jaren voordat je daar een foto kan van maken.
0: Hoeveel lenzen heb jij? Of zoek je zelfs wel eens een lens?
1: Nee, ik zoek geen lenzen meer. Ik heb alle lenzen. En ik gebruik alleen voor de kwaliteit lenzen met een vast brandpunt. Dus je kunt niet in- of uitzoomen. En ik wil het ook beleven, het moment dat ik de foto maak, door mijn oculair te kijken. Hè. Tegenwoordig zie je allemaal mensen op een scherm kijken. Maar ik wil echt door het oculair kijken. Hoe het licht is, hoe het dier kijkt. En de timing is ook heel belangrijk. Ja. Dus het is soms ook heel moeilijk. Met de aardwolf, dat zijn nachtopnames of in een hol. En je moet ook nog uitkijken. Ik heb overal littekens op mijn lichaam. Van dat ik mijn hoofd wel eens in een gat steek. En dan puk. Hier boven mijn wenkbrauw een grote snee van een pinguïn, weet je wel. Die zowat mijn oog eruit pikt. Of ik had een keer een wrattenzwijn tegen me op gehad. Die uit zijn hol kwam. Toen ik ervoor lag. Dus het is ook Of ja, het is gokken met je licht soms. Maar tegenwoordig zijn die fototoestellen natuurlijk zo ongelooflijk professioneel. En dat digitale heeft wel, en die AI heeft wel de fotografie verpest, vind ik. Ja. Ik maak nog liever met de analoog rolletjes.
0: Maar dat komt weer terug. Want dat zie je weer fotorolletjes in de fotozaken.
1: Ja, gelukkig wel. Want het is veel mooi. Het draagt veel meer dan die pixels. Ik fotografeerde hier alleen maar met Kodachrome 64. Dus het was een kwestie van timing. En van ja, een beetje tegenlicht kon je nog wel hebben. Maar als je nu tegenlicht opmaakt met een hele moderne camera. Dat vreet helemaal uit. Het is niet mooi. Het is gewoon niet mooi.
0: Weet je wat ook mooi is? Dat ze straks luisteren naar een heel mooi nummer van Phil Collins. En dat is You in My Heart.
1: Ja.
0: Met jouw verhaal laat je tot voelen in je hart. Wat betekent natuurfotografie? Waarom doen we dat? En wat betekent dat als we natuurfoto's zien? En dat zien we ook in jouw boeken. En dat is, je hebt er twee meegenomen die staan rondom mij. Van Tarzan. En een boek uit Ghana met samen LP's. Maar ja. Zullen we eventjes eerst eens maar eens luisteren naar Phil Collins? Ja. En waarom heb je dat nummer gekozen?
1: Ja, ik krijg de kippenval van, want daar ligt mijn hart, hè? Afrika. Net als David Livingstone, die missionaris die ooit bij de Mushatunya aankwam, bij de Fikvols. En ja, die wou nooit meer terug eigenlijk. En toen die stierf, toen hebben de zwarte mensen zijn hart eruit gesneden. Die hebben ze begraven onder een baobabboom die daar staat. En zijn lichaam naar Engeland laten gaan. Omdat Afrika gaat in je bloed en in je hart zitten. En het liefst zou ik er morgen alweer heen gaan.
0: Zullen we daarom eens gaan luisteren? Ja. Noem maar weer My Heart van Phil Collins.

0: We hoorden en luisterden naar You'll Be My Heart, voorafgaand aan een beroemde call van Johnny Weissmuller uit de film Tarzan. Hij heeft er vele gemaakt en u hoorde de Tarzan-treed. En het zit nu tegenover Tarzan en dat is Henk Ruitenbeek en die heeft het een heel mooi boek gemaakt. Dat heet ook Tarzan.
1: Ja.
0: Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe is dat tot stand gekomen en waarom heb je dat gemaakt?
1: Ja, en dan krijg je het weer in de dorp lagere school. Praat je altijd wat je wil worden. Als
0: dat was in Hooglanderveen dus?
1: Ja, dat was in Hooglanderveen. En zei, ja, ik word later Tarzan. Als ze mee, de ander wou een brandweerman worden of die ene boer. Ik wou Tarzan worden. En op een gegeven moment krijg je de bijnaam Tarzan. In het dorp krijg je sowieso al heel snel een bijnaam. In Afrika heb ik een hele andere bijnaam. Dan heet ik naar een buffel. Nyati. Dat noemen ze Nyati. Op zijn Indibilis. Maar ik kreeg hier in het dorp Tarzan. En met voetballen was het al Tarzan. En toen groter werd Tarzan. Dus dat werd later afgekort tot Tas. Hé, hey, Tas, hoe gaat die? Ja, zo is die naam gelopen. Dus ik denk, waarom zou ik het boek geen Tarzan laten heten dan?
0: Hoe dit is het boek geworden?
1: Ja, het is een groot, zwaar boek geworden. Hij weegt 1 kilo, geloof ik, het boek. Hè? Dus het is een groot boek geworden. En weet je wat? Het gaat eigenlijk helemaal niet om mij.
0: Nee.
1: Gaat het niet om. Maar het gaat er wel. Ik heb altijd wel een gevoel. Ik ben niet voor Jan Doedel geboren. En ik wil de wereld toch. Als ik maar een heel klein steentje kan bijdragen aan het milieu of over de natuur, dan zal ik dat niet nalaten. Het gaat om de boodschap. En de boodschap is dat we heel zuinig op onze planeet moeten zijn. En we moeten die planeet achterlaten. Kijk, ik heb het wel gezien, hè. Ik heb alles mogen zien, alles. Ik heb tussen de walvissen gezwommen. Ik heb gedoken. Ik heb de mooiste dingen voor me gezien. Ik heb de trek van de genoes een paar keer gezien. 2,4 miljoen genoes onderweg. Hè? Het geroffel, de geluiden. En ja, ik vind zo belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van de natuur. En als je ziet hoeveel branden er op het ogenblik zijn. En dat de aarde toch heel langzaam. Hij is aan het bederven. En als ik zie hoe de politiek gedacht wordt. En dat die boeren. Ja, ik kom weer terug op die boeren. Hè, dat het zo belangrijk is. Ik heb in Zimbabwe meegemaakt. Hebben ze al die blanke boeren ook weggejaagd. Hè? Dat hoor je dan niet hier.
0: Mm. En dat was ten tijde nog van Rhodesië. Toen het nog overging naar Zimbabwe.
1: Ja, ja.
0: Die blanke boeren gingen toen weg.
1: Het was het land van melk en honing toen. Ja. En ik leefde op een jaarbudget van 5000 Zimdollar. Dat was mijn jaarbudget toen ik er woonde. Benzine en kwartje. En als ik de laatste keer daar was, dat kostte een bloemkool 50 euro. Want het is er niet meer.
0: Nee, nee.
1: Het is er niet meer. Dus wat willen we? En ze zijn tegen vliegen en ze zijn tegen alles. Maar ze hebben verstand van het kind. Ze denken niet na. En dat durf ik rustig te zeggen. Ze denken niet na. Want ze denken allemaal, ze zijn allemaal universiteit geschoold. Maar ze kunnen niet logisch nadenken. Maar een voorbeeldje. Die neushoorns zijn ze wat uitgestorven. Dan bedenken ze hier in Europa of het Wereld Natuurfonds, wat heel goed is, die is heel goed, hè. Maar dan bedenken ze op kantoor, de geleerden, laten we die neushoorn de horen eraf halen, dan worden ze niet meer gestroopt. Denk je dat de stroper dat ook denkt?
0: Dat denk ik van niet, nee.
1: Nee. Want als je een spoor zoekt en ziet en hij volgt die 1 of 2 dagen en hij ziet dat zijn horen eraf is, dan schiet hij hem even goed dood, want dan denkt hij, die kom ik de volgende keer niet meer tegen als hij een vers spoor ziet. Zo werkt het.
0: Voor het maken van dit boek heb je ook gebruik gemaakt van je dorpsgenoot Thijs Thomassen.
1: Ja, Thijsje.
0: Hoe kwam je daar met hem op het pad?
1: Ja, De Thomas, ja, ik ben sowieso bevriend met Wim. Met Wim is een van zijn broers. Vincent, hè, van de Menlo. Thijs vind ik gewoon een goede kerel. En ik kwam een keer terug uit Afrika en toen was ik ziek. Ik was een week verdwaald geweest. Ik had 3 dagen geen water gedronken of helemaal geen eten meer gehad. En toen moest ik naar de dokter, want ik had wat parasieten in mijn lichaam. En Hartman is ook een natuurliefhebber, dus ja, die moest dat maar even onderzoeken natuurlijk. Maar toen zat Thijs daar en die zei, hey Tarzan, hoe gaat het? En ik zei, ja, ook. En toen schreef hij een stukje in de Hooglanderveense Informatiekrant. Dat ik daar in die wachtkamer bezig kwam. En hij is heel een beetje angstig voor de dokter. Maar dat heb ze dag gered, schreef hij. Dat zelfs Tarzan naar de dokter gaat. Ja, daar schreef hij een leuk stukje over. Vandaar dat ik bij Thijs terugkwam. Ja.
0: Hoe oud ben je nou, Henk, dat vragen mag?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel groot geheim.
0: Ja.
1: Maar ik kan het vertellen, ik ben van 1956, dus 69.
0: Heb jij nou een wild leven gehad?
1: Of? Ja, heel wild. Ja? Heel wild, ja. Ik denk, dat, ja, ik heb wel zoveel gebroken in mijn lichaam. Ik heb zelfs mijn tenen getaped om recht te zetten door ongelukjes. Mijn kiezen gevuld met kruidnagel als ik kiespijn had in die rimboe, want je kon nergens heen natuurlijk. Ik heb klappen van leeuwen gehad. Die wonden liet ik dan open. Ja, ik heb heel ruig geleefd. Ja.
0: Misschien is dat een opstapje naar je volgende nummer. Want die heb ik van de Rolling Stones gekozen. Wild Horses.
1: Ja, maar die kunnen me niet weghouden van Afrika. Hè?
0: En waarom niet?
1: Nee, even Wild Horses couldn't drag me away. Nee, omdat mijn hart daar ligt. Mijn hart ligt in Afrika. En bij de mensen ook, hè. De Afrikanen zijn zo'n mooi volk. En ja, het ligt eraan waar je zit, in welk land. Maar de Bosjesman en de Indibilis zijn zulke mooie mensen, joh. Daar ligt mijn hart.
0: Zullen we gaan luisteren naar Wild Horses van de Rolling Stones?
1: Gaan we doen.

0: Once in a Time in the West, hè?
1: Ja.
0: Clint Eastwood.
1: Ja.
0: Wat doet het jou? Clint Eastwood. Te zien, te horen en zelfs te ontmoeten.
1: Ja. En moet je nagaan, voor die tijd was ik al, zat ik een keer in Amerika. En toen ben ik op de set van Rawhide geweest. Hè. Toen speelde die in Rawhide. Ik was een fan van Clint Eastwood. En dan rij je op een zekere dag in Zimbabwe. En ik rij in een hele oude, de Pink Lady noemden we hem. Een Land Rover uit 1960. Je kreeg hem nooit in zijn derde. Hè? Je moest een keer van zijn twee naar zijn vier gaan. En ik rij op een weg. Ik ben op weg naar Hawanga National, het Hawanga Hotel. En er komt een olifant uit die struiken stormen. En die was een must, dus in zijn bronst. En dat kun je al ruiken, hè. Zijn penis lekt en alles. Green penis syndroom noemen ze het. En die viel de auto aan. En dat is toevallig gefilmd door iemand. Door Marieke werd dat gefilmd op zo'n handycam. Hè? En je ziet die olifant heel laag vegen op die auto afkomen. En ik gooi hem van z'n twee naar z'n drie en dan gooi het stuur om. En bam! Achter de hele auto in elkaar. Die gaf hij een ram. Maar gelukkig niet over zijn kop. Ik kom aan bij het hotel en vertel die gids allemaal de rangers. Dat een agressieve olifant loopt in Must. En dat filmpje werd bekeken. Op een haar naar, hè. Zo had die auto gemolesteerd. En er stond een man bij. Met een cowboyhoed op. En die vroeg of hij het nog een keer mocht zien. En het was Clint Eastwood.
0: Wat mooi om dat te horen. En daarmee te eindigen met deze uitzending, ja. Henk. Ik dank je voor de komst. Je hebt me totaal verrast.
1: Ja.
0: Op het geluidsman Menno Mooi.
1: Ja.
0: Ik ben er stil van. Jij bent er zelf stil van. Dames en heren, u heeft geluisterd naar mijn verzoekplaat die staat.
1: Ja.
0: U kunt het terugluisteren op de zenders van Eemland 1. Online en in de ether. Henk, nogmaals bedankt voor je komst.
1: Ja, heel graag gedaan. En Menno en Gerard, jij bedankt. En voor de luisteraars, no rain, no flowers. Dank u wel.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Zo geluisterd, vrienden van de radio. 3 weken was ik ertussenuit in verband met de vakantieperiode. Het leek wel volgende gedeelte een eeuwigheid, maar ook voor mijn luisteraars. Want we kregen wat leuke berichten binnen van... Hey, wanneer ben je weer op die zender te luisteren? Want dat non-stop vinden we totaal niks. Er zit totaal geen leven in de shows. En als jij er bent, dan breng je dat nodige weer teweeg voor onze luisteraars. En dat doe je weer met het alle plezier van dien en liefde en leed. Ja, en de passie die je weer laat vonken op de radio. Nou, vandaag de 29e en zijn we op de radio weer. En maken we dit leuke programma dat wereldwijd bekend is via de stream, maar ook via de FM en op de kabel. Dat heel veel mensen eigenlijk altijd afstemmen op dit radioprogramma. En in de vakantie moet je dat eventjes zonder mij doen. En dan krijg je daarvoor in de plaats non-stop muziek. Het is niet anders. Want we kunnen ook wel oude bandprogramma's laten horen. Maar dat is niet de bedoeling. Ik vind van als je op vakantie bent, dan ben je op vakantie. En dan moet je gewoon geen oude programma's laten herhalen. Zo zit ik in elkaar. En ik ben een echte radiofreak in hart en nieren. Nou, we gaan weer heel veel mensen meestemmen en afstemmen en genieten van ons radioprogramma. Even kijken. Henkie. Ja, goedenavond. Henkie de Wit, volgens mij. Is dat als ik het goed gezien heb? Oh nee, Henkie de Witte Duif. Ook een bijzonder goedenavond. Ook leuk dat je mee zit te luisteren. Ook Ricardo de Wit. Dat is hem. Ook een bijzonder goedenavond. Ook dat zijn de heren die voor vanavond voor het eerst meeluisteren in het leuke radioprogramma. Dan hebben we ook nog, even kijken, Gerrit-Jan de Graaf. Ook dat is een nieuwe luisteraar. Hartelijk welkom bij het meest beluisterde radioprogramma op zaterdagavond tussen 6 en 10. Wat een mooie tip laat van deze artiest. En deze neemt dan plaats hier live in onze studio om 7:15. Joda van Doorn en Paul van Moor. En om 7:15 doen we een telefonisch interview met niemand anders dan Dave van der Dam en de oplastbare jacuzzi. 7:15 gaan we praten met Joe Nicolai en Tindel de Verano. 7:15 gaan we praten met Dennis Smits en Tina Ticolera. En om 9:15, de laatste artiest die we dan in onze stal neer mogen zetten op deze zaterdagavond, is niemand anders dan Frank Smeekens. En lekker met je dansen, dat zijn de artiesten voor vanavond. En verder hebben we natuurlijk heel veel. Alleen maar goede muziek voor je op de radio. Laten we ook maar gelijk beginnen met zo'n heerlijke 12 inch. Maar dat heeft u allemaal gemist hier op de radio. Nou, we zijn weer met full power. We hebben ons compleet opgeladen, moet ik eerlijk zeggen. En we kunnen weer een heel jaar er hard tegenaan. Voor al onze nieuwe luisteraars, gaan we deze 12 inch even draaien op de radio. Want hij is lekker, klinkt goed in het gehoor. En nog een beetje beukend ook nog op de radio. Zo'n dance classic. Gaan we toch allemaal denken weer terug aan onze prille jeugd. Waar we voor het eerst in een discotheek gingen waar nog vinyl gedraaid werd. Dat is al lang niet meer, die tijdbek is al lang vervlogen. Tegenwoordig wordt het allemaal via computer gedaan. Of als ze aan het mixen zijn, dan doen ze het allemaal met zo'n USB-stickje. En niet meer met de platen. En ook voor vannacht hebben we weer 2 uur lang, tussen 12 en 2, dikke mixen voor je. Waaronder Low Ice. En dat is tussen 12 en 1. En tussen 1 en 2 vannacht hebben we DJ Koers. Dat is in ieder geval voor vannacht. Meest gaan we dit programma lekker neerzetten. Het meest toonaangevende radioprogramma van binnen Nederland, mag ik wel eerlijk zeggen. Datgene wat je wil horen, gooi je bij ons op de radio. Zometeen gaan we gebruiken weer onze welbekende app voor reacties op onze radioprogramma. Dus blijf luisteren op de radio.

En als we aandachtig geluisterd hebben naar de inhoud van deze mooie tekst, dan kunnen we wat mee. Inderdaad, schijn eens wat vaker een lichtje op een ander. Daar zong hij over Tobias en daarvan André Hazes, Leef je uit. En daarvoor hadden we ook zo'n hele mooie van Shannon, de 12 inch en Let the Music Play. De volgende plaat gaan we ook even draaien voor een nieuwe luisteraar, dat is Eddie. Eddie, bijzonder goedenavond. We gaan even een hele leuke voor je opzoeken op de radio. En dat doen we dan met deze mooie opname. Ook dit was een plaatje uit mijn jeugd. 15 jaar, begon op de radio. En toen had ik dit plaatje al een klein beetje in mijn bezit al. Ja, nog niet de 12 inch, dat kan natuurlijk wat later, want dan ben ik wat ouder. Maar ik heb hem.

0: Goedenavond, dit is de Streekradio 111. Bel naar de studio 033-298-7171. 033-298-7171.
1: Dit is 111.

Gino Gauws op de radio en geen rem. En daarvoor hadden we ook zo'n hele leuke De Wereld is voor ons allemaal. André Hazes en natuurlijk Stephanie Mills met Never Knew Love Like This Before. Die draait eventjes speciaal eventjes voor Eddie. Ook Erik die zit mee te luisteren vanuit Zuid-Frankrijk via internet. Erik, bijzonder goedenavond en ook leuk dat jij zit af te stemmen vanaf jouw vakantieplaats. En dat is dan natuurlijk Zuid-Frankrijk. Gaan we even de volgende speciaal voor jou draaien op de radio. Ja, als je dit hoort, denk je gelijk aan die motor van je. Je zit in de camper van je. En dan ben je eventjes een tour. Gaan deze voor je draaien. Zo'n lekker 12 inch. Yes! Zet de volume op maximaal. En ga ervan genieten van de mooiste platen die er voorbij komen. In dat welbekende blokje van 3. Zometeen om 7:15. Gaan we praten met onze eerste telefonische artiest. En dat is dan Dave van der Dam.

Deze ook natuurlijk even voor Simon. Ja, Simon, die luistert ook met ons radioprogramma. Ook dat is een nieuwe luister, dus ook voor jou deze track.

Zo mooi deze lekkere plaat op de radio. En dat was een hele mooie van de Cap Band en Burn Rubber on Me. En die plaat die draait we eventjes in bijzonder natuurlijk ook voor Erik uit Zuid-Frankrijk. En voor Simon, dan draait ook deze plaat. Zo'n medewerker van Emiel. En die zou vanavond ook gaan meeluisteren, dus bij deze heeft het genoemd. Ook Ambrosius, ook een bijzonder goedenavond, de jongen van 3,5 meter. Ook leuk dat jij mee zit te luisteren naar deze onze populaire radiozender. Maar naar het meest beluisterde radioprogramma van de regio. We gaan even een plaatje draaien. Of weet je wat doen? We gaan geen plaat draaien, we laten deze eventjes uitdraaien. Zover mogelijk, want we gaan even contact leggen met niemand anders dan Dave van der Dam. Het wou net even niet lukken, dus we gaan even kijken wat eventueel aan de hand is en waarom het niet wil gaan lukken. Dus klein momentje. We gaan het eventjes uitvoeren en kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen om Dave van de Dam in onze uitzending te halen. Dus geniet even van deze mooie instrumentale op de radio.

Nou, luister vrienden, we gaan gewoon nog een keer proberen. En we hebben het geprobeerd. En elke keer als je dan doorschakelt, dan is de verbinding één keer weg. Ik zei tegen Dave, probeer eens even te bellen naar de studio. Kijken of het allemaal wilt gaan en of het allemaal wilt gaan werken. Dus ik ben daar heel afhankelijk van de techniek. We gaan het proberen. Moment.

Het schijnt dus dat we een klein beetje een technisch probleem hebben hier. En op een of andere manier wil dat die gaan werken met die schakeling. Dus ik ga eventjes een berichtje sturen naar onze technische dienst. Kijken of we dat kunnen oplossen nog voor vanavond. Anders betekent het dus dat we alleen nog een live dienst hebben. Dat we telefonisch niet voor elkaar kunnen krijgen om die verbinding te mogen maken met ze. We gaan even gewoon even een heerlijk muziek even draaien. Ondertussen ga ik even een appje sturen naar onze technische dienst. Dan komt het allemaal goed luisteren, vrienden van de radio. Dus klein beetje geduld eventjes. Hopelijk gaat het nog lukken om verbinding te mogen leggen met de artiest voor vanavond op de radio. Cool.

En laat eerlijk wezen, luister vrienden, als hij gaat optreden, gaat hij altijd dit nummer zingen. Dat valt echt op en ik denk dat het iedereen gaat opvallen. Dat is natuurlijk de herkenbaarheid van Dries Roelvink met het nummer Ik Kom Eraan, Ik Kom Eraan. Daarvoor helemaal Hollands en de Hazes medley. Nou, we hebben wat problemen met, in ieder geval sowieso, met de telefoon. De verbinding kan niet gelegd worden naar de mengtafel, dus dat is een groot probleem voor vanavond. En ik heb al een bericht gestuurd naar de technische dienst. Bericht ook gestuurd naar de plugger, die voor mij wekelijks altijd de artiesten neerzet. En vanavond zou dat weer de eerste uitzending zijn na de vakantiestop van 3 weken. En helaas wil dat niet gaan lukken voor vanavond. Dus dat komt denk ik toch een klein beetje te vervallen allemaal. Sorry voor het ongemak. Ik hoop wel dat voor vanavond nog de live artiest hierheen komt naar de studio. Dat is Jonan van Doorn en Poolavond voor. En dan gaan we met de persoon praten. Dus ik hoop dat deze aanwezig is. Of in ieder geval naar de richting komt van onze studio. En mocht dat ook niet het geval wezen, dan zal daar in de plaats voor dus een optreden zijn. En kan helaas niet komen naar de studio. Dus ik ga zometeen na het nieuws, maar dan moet ik ook allemaal regelen hier, kijken als wij dan de uurspot draaien. Kan ik rustig naar de deur lopen en even kijken of de persoon daar aanwezig is. En zo ja, dan laten we natuurlijk gauw hier naar binnen. Dan hebben we in ieder geval vanavond nog wel een live artiest voor je staan. Ook Gerrit Jan de Graaf, bijzonder goedenavond. De omstandigheden kon u niet luisteren in het begin van het programma. En ik hoop dat het programma succes was. Nou, ik zei, het programma gaat gewoon door. Want ik ben nog steeds op de radio. Ga ik zometeen voor jou een plaat draaien. In ieder geval, Gerrit-Jan. Een lekkere 12 inch. Dus blijf luisteren naar de radio. En ik hoop dat de omstandigheden niet al te erg zijn. En dat het allemaal een beetje goed mag gaan komen. Daar ga ik in ieder geval van uit. En dan zal het heus wel op de juiste plek weer komen. Dus Gerrit, Jan, de Graaf. Zometeen na het nieuws van 7e. Bij het openen van de tipplaat. Beginnen we met een 12 inch en dan zal ik een 12 inch voor jou gaan draaien op de radio. Zullen we het zo doen, is dat bij deze gelijk helemaal rechtsgeldig. Nou, u mag ook een mail naar ons sturen. Dat is dj-erwin-van-dijk-apenstaartje-hotmail.com. Dat is dj-erwin-van-dijk-apenstaartje-hotmail.com. Als iemand zegt, nou, ik wil bellen om te kijken of het toch gaat werken. Nou, dan mag het. Dan gaan we het gewoon proberen. De telefoon voor de studio is 033-29-87171. Dat is 033-29-87171. Je weet het maar nooit, misschien gaat het toch werken. En mocht dat niet het geval zijn, dan houdt het helaas wat betreft voor de telefonische interviews op. En dan hopen we gewoon dat het volgende week het probleem verholpen is. En dat we gewoon vlekkeloos door kunnen gaan met de interviews van artiesten hier op de radio. We hebben nog 2 minuten en 36 seconden gaan. Ik kan even zeggen nog, je kunt kijken zometeen op Facebook. Heeft me nog niet toegevoegd in de lijst de vrienden van de radio. Tik er gewoon eventjes mijn naam in, Erwin van Dijk. En dan kom je zelf mij tegen met het mannetje met de koptelefoon op. Ik moet zo snel mogelijk eventjes kijken naar een andere foto. Maar dan gaan ze voor mij even regelen dat het allemaal netjes weer netjes erop gezet wordt met een andere foto. En misschien wel een leukere foto van ondergetekende. Een beetje vanuit mijn, ja, nu gezien, mijn geest. En uiterlijk een jonge geest. En gaan we dat in ieder geval als profielfoto gebruiken op Facebook. En dan kunt u meekijken. Ik zei het al, zometeen gaan we ook inschakelen op Facebook Live. Dan kunt u er ook heerlijk mee bekijken. Net even met de TikTokken, maar dat is allemaal nieuw voor mij. Dus daar wordt ook een beetje mee geholpen mee. En dan zullen ze ook binnenkort aanwezig zijn hier van een van mijn vrienden. Om het allemaal te regelen, dat het allemaal weer gaat werken op TikTok. En een uitleg erin te gaan geven. Ja, weet je, dat kennen we allemaal nog niet. Het is wel natuurlijk een hot medium. En we willen het gaan gebruiken voor de radio. Nou, ik hoop dat u nog steeds mee zit te luisteren. De beste man, Gerrit-Jan. Dan gaan we straks even een plaat voor je draaien. Laat me het even weten met een bevestiging. Want die man hebben we dan ontmoet. Want die had luidspieker, kabels, gratis, lang genoeg. En daar heb ik op gereageerd dat ik het graag wou hebben. Ik ben erheen gegaan. Ik kreeg een ontvangst van zijn vrouw. Hij was druk bezig met de verbouwing. En ik zei, ik zal een plaat voor hem draaien. Opgezocht op Facebook, contact ermee gelegd. Joh, bedankt voor die kabel. Ik kan het helemaal goed gebruiken voor het zomerhuisje om de kabel nieuw aan te leggen en daaraan de nieuwe speakers erop aan te sluiten. En dat is een succes. Nogmaals, heel hartelijk dank daarvoor. En ik zei tegen hem, ik zal even een leuke plaat voor je draaien op de radio. Dus dat heb ik in ieder geval beloofd. En dat ga ik ook zometeen ook nog doen hier. Blijf luisteren aan de radio, blijf genieten. We zitten hier tot aan de klok van 5:10 op de zender van 101. Het meest populaire radiozender, mag ik wel zeggen. En als we een populaire radioprogramma hebben, is dit toch wel eentje die eruit klapt helemaal. Al die reacties die we weer binnenkrijgen van, hey, blij dat je weer er bent. Het klinkt weer zo vertrouwd en er zit weer leven op de zender. Non-stop, dat is niet ons ding. Wij willen je graag horen op de radio. Nou, dat mag natuurlijk altijd. En ja, dat moet gaan. Ik ga even kijken. Ik zie een lampje snel branden. Kijken of het gaat lukken. Ik druk hem op de... Ik ga bekijken gelukkig op de transfer of die overgaat. En ook dat doet hij dus niet.
Nee, doet er niet. We gaan uitschakelen en we zijn zometeen weer bij u terug in het volgende uur. Graag tot zo.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogačar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

En zo zijn we terug in het tweede gedeelte op de radio. En daarmee is het 9 minuten over de klok van 7. Ik kreeg een leuk bericht binnen van Gerrit-Jan de Graaf. En het klinkt goed. Nou, Gerrit-Jan de Graaf, we zeiden het al. We gaan een 12 inch voor je draaien op de radio. En die doen dan in het bijzonder voor jou nog eens heel hartelijk dank voor die geluidskabels, voor de speakers. Wij zijn er zeer dankbaar voor. En we kunnen het zeker goed genuttigen. En ik zei het al, we hebben gelijk de kabels gebruikt voor het aanleggen van de nieuwe speakers in het zomerhuis. En het is allemaal fantastisch. Nogmaals, heel hartelijk dank daarvoor, Gerrit-Jan de Graaf. En ik hoop dat je blijft meeluisteren naar ons radioprogramma op zaterdagavond tussen de klok van 6 en 10 uur. Maar ik zei het al, we gaan even 12 inch voor hem draaien op de radio. En dat gaan we dan deze speciaal voor hem doen op de zender. En net hoorde je dus de tipplaats op 101, Dennis Smits en Tina Tequila. Zo was dat net. Dat telefonisch zal niet allemaal gelukken, maar ik ga toch straks nog even proberen. Kijken of we nog een artiest te pakken kunnen krijgen. Misschien dat het gaat werken, ik weet niet. 7:45 gaat het allemaal gebeuren. En werkt het wel, dan hebben we gewoon geluk. Werkt het niet, dan hadden we geluk. Maar ik heb al berichten gestuurd aan onze welbekende plugger. Dat wij technische problemen hebben met de telefoon na de mengtafel toe. En dat kan wel eens gebeuren. Maar vallen we van. Wat is dan weer de eerste uitzending na de vakantieweken? En dan wordt het allemaal weer vlekloos gaat verlopen. Maar ja, techniek laat soms wel eens de wegen over. Niet alleen bij ons, dus bij alle stations. Daar zijn we erg afhankelijk van. En onze technische dienst is altijd een harde werker erin. Dat mag gezegd worden. Deze voor jou, Gerrit-Jan de Graaf.

0: Hillebus plaat heeft te mogen draaien voor Gerrit-Jan de Graaf. Ik vind het een mooi hitje. Princess and Say, I'm your number one. Zijn vrouw die heet Miranda en die houdt ontzettend van deze soort muziek. En dat doet hij helemaal goed. Ze zegt heerlijk die muziek. Nou Miranda, we gaan even een volgende plaat ook voor jou draaien. Het is dan een Nederlandstalige, maar die zal ook zeker bij jou heel goed in het gehoor gaan liggen. En dan doen we dat met een volgende opname. Maar eerst eventjes een mooie jingle vooraf.
1: So are you ready?
2: Zet hem harder.
1: Erwin van Dijk.
2: De stem die je bijblijft. Dit is Erwin van Dijk.
1: Eemland 1.

je luistert naar 1 Land 1. 24 uur per dag. 7 dagen per week te beluisteren. Via FM 107.5, 105.9 en 105.5. Maar ook via de kabel, het tv-kanaal en wereldwijd via onze livestream.

Een heerlijke mooie combinatie om dit te mogen draaien op de zender van Nederland 1. Prachtige, mooie Nederlandstalige 2 en een heerlijke dance classic van muziek van de Tramps en Hold Back the Night. En daarvoor hadden we ook zo'n hele mooie track. En dat was natuurlijk van de Davito en natuurlijk Ewa Screen op de radio. Oftewel de Cappuccino. Prachtig mooi plaat. Lekkere beat in verwerkt. En daarvoor hadden wij Jannes en Zwevend naar Geluk. En die opname die draaien we natuurlijk eventjes voor Miranda. Ook die zit mee te luisteren. Want het is de wederhelft van niemand anders dan Gerrit. Ja, dan ben je verplicht om mee te luisteren. Maar het is wel de muziek waar iedereen van houdt. Die mooie combinatie. Dan hebben we nog een 12 inch opgezocht. Ja, ik denk je moet gelijk achteraan gaan draaien. Ook van dezelfde formatie, want dan wel deze populaire song, zeg maar. Dit is zo mooi. Ik ga zo op Facebook Live. Ik zit helemaal te swingen hier in de studio. Ik ben ook de enige hier. Houd me jong. De kilo's die rollen gewoon af. Ja, ik kan niet stil zitten. Ik kan niet op een stoel zitten. Is niks voor mij. Dat voelt me eigenlijk een beetje een soort lui beest. En dat ben ik niet. Ik ben altijd actief, aanwezig. Waar ik op ben of op de radio. Dat is de kenbaarheid van deze radio

Ik moet eerlijk zeggen, het klinkt zo verfrissend op de radio. We zullen het volume wat zachter zetten, want anders gaat het klaar met je rondzingen hier. En dat is natuurlijk het teken van live radio. Prachtig. Jouw man op de radio en jij wint mop, oftewel je wint mop. En ook daarvan is een leuke plaat van Wimmy, de ring die hij draagt, op waarheid gebaseerd. En dan voor de Tramps en de Disco Inferno. Ik krijg heel veel leuke berichten binnen via Facebook. Onder andere van Henkie de Wit Duif, die zegt: je zingt nog beter dan Wimmy. En Erwin, hoeveel biertjes heb je op? Nou, totaal niet, want ik drink geen bier tijdens mijn radioprogramma. En zoveel bier drink ik ook niet. Als ik een biertje drink in een maand, is het voor mij heel veel. En dan is de kans ook nog dat ik het niet helemaal opdrink. En dat ik het zo weer leeg giet in de gootsteen. Want ik drink altijd fris. En dan bedoel ik ook mee 0,0, want ik mag niet te veel suiker in mijn lijf. En dan moet ik een beetje rekening mee houden. Dan heb ik een klein beetje diabetes jou in. Ja, dat is het enigste. We houden van muziek, we houden van passie voor radio. En dat straalt uit naar menigeen. Dus zodoende Henkie de Wit Duif. Dan hebben we Winnie Henschen. Ook een bijzonder goedenavond. Leuk dat je mee zit te luisteren. En zo zijn er nog velen die meeluisteren. Ook nog een Corrie's bedrijven 2 toe zit ook mee te luisteren. Ook een bijzonder goedenavond, de twee Corrie-bedrijven. Ook voor jullie gaan we zo meteen een leuk plaatje draaien. Ik ga even kijken of ik contact kan leggen met een artiest. Of het allemaal wilt gaan werken. Ik doe mijn best erin. En alles moet werken voor onze technische dienst. We gaan het gewoon proberen. We hebben nog een tweede lijn. Maar dat betekent dus dat er geen muziek erop zit. Dus ik ga gewoon bellen naar die artiest. Kijken of die overgaat. En dan moet ik even een knopje aan een andere lijn gebruiken. Waar normaal mijn muziek op staat voor de achtergrond. En die hebben we dan als dat werkt. In ieder geval niet in een gebruik dan. En dan moeten we het gewoon met een tweede lijn gaan doen. Dus even in afwachting van. Oké, Marco H. van Oost, ook een bijzonder goedenavond. Ook leuk dat je mee zit te luisteren naar ons radioprogramma weer. Tijd geleden zeg maar. Leuk. Ze komen allemaal weer terug. Terug naar het leuke geluid en de leuke gezelligheid op de radio. Nou, ik laat je even achter met deze instrumentalen. Ik ga proberen contact te leggen met Joey Nicolai.

0: Nou, eens kijken of het allemaal wilt gaan werken. We gaan even kijken of er een lampje gaat branden. Ja, hij brandt, dus hij doet het wel. Ik zie hier nog een lampje branden. Ik doe deze gewoon, Dan doe ik deze eventjes uit. Gaan we even kijken. Goedenavond! Goedenavond! Danny! Goed zo, Danny. Hij doet het. We hebben een andere, ja, helaas een andere schuif moeten gebruiken. Dus we hebben geen achtergrondmuziek, maar dat maakt niet uit. Het gaat tenslotte dat je nu eindelijk op de radio bent hier.
1: Ja, en het is geen Danny, maar Joey.
0: Joey, hoe kom ik op Danny eigenlijk, moet ik zeggen? Ik word een beetje vergeetachtig, ik word een beetje oud volgens mij.
1: Ja, ik wil het niet zeggen.
0: Nou, je mag wel zeggen, iedereen mag alles tegen mij zeggen. Ik ben een heel vrije jongen en ik kan heel veel incasseren erin.
1: Oké, nou dat is mooi.
0: Ja, hey, die single, ik ben benieuwd, hoe kom je aan die tekst?
1: Die tekst is van Bram Koopmans en Lex Gaarthuis.
0: Oké. Okay. Hey, ik had iets verwacht, iets van zeg maar een Nederlandstalige tekst. En als ik dan dit hoor, denk ik, het is totaal iets anders van jou.
1: Ja, nou ja, we hebben een beetje het Spaanse gemixt met het Nederlandstalige wat we hier voordeden.
0: Mm-hmm. Hey, en is de formule die dan aanslaat ook bij het publiek die zegt van nou, dit is toch heel wat anders van jou?
1: Nee, ik denk dat we wel een beetje dezelfde sound aanhouden als wat we hiervoor hebben uitgebracht.
0: Mm-hmm.
1: Lekker up-tempo, net als Kroegtijger. En ja, de publiek gaat helemaal los erop.
0: Kijk, en dat is het belangrijkste. Ik hou nog een berichtje van Martijn de Graaf. En die heeft natuurlijk gehoord dat ik jou een andere naam gaf. Danny, die zei van, wel de goede naam noemen, zegt hij tegen mij. Dus er wordt ook weer de feit op mijn neus gedrukt. Maar als hij mijn leeftijd heeft, dan zal hij anders gaan denken erover, denk ik dan.
1: Ja, nou ja, u bent nog geen 85, hoop ik.
0: Nee joh. Dat duurt nog wel eventjes nog wel een goede, nou ik denk een goede 20 jaar, 23 jaar duurt het nog.
1: Oh, nou dan bent u nog hartstikke jong.
0: Ja, zo voel ik me ook als ik op de radio ben, maar dan voel ik me eigenlijk overal waar ik mijn eigen vertoef, zeg maar. Heb ik niet het gevoel dat ik zeg maar een oude bok ben van 60, maar ik heb het gewoon gevoel dat ik nog een jaar 25 ben erin.
1: Ja, nou dat is mooi.
0: Absoluut. En het radio geeft nog veel meer passie, geeft veel meer vreugde. En als ik dan met jullie mag praten, dat geeft een klap op de vuurpijl van jullie.
1: Nou, gelukkig. Daar ben ik blij mee. En ik ben blij dat jullie de single lekker draaien.
0: Ja, ik heb een heel leuke ompak weer voor je gemaakt. Iets heel
1: wat
0: moois.
1: Wat heb je gemaakt?
0: Een hele leuke ompak. Zeg maar niet gelijk wat ze allemaal doen, gelijk dat singeltje van je draaien. Maar als je leuke jingles vooraf gaat zetten, maakt het product van jullie nog veel leuker om naar te luisteren.
1: Oké, nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, blijf aan de telefoon. We gaan hem instarten. Ga jij ervan genieten, dan haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, komt-ie aan, Joey. Komt-ie.
1: Yes.

0: Ik moet eerlijk zeggen, luister vrienden, wat klinkt het heerlijk van die beste man. Ja, van Joey Nicolai en Tinto de Varano. Prachtig, mooi nummer. Ik moet eerlijk zeggen, ik zat lekker mee te dansen hier in de studio.
1: Nou, lekker, helemaal goed.
0: Wat klinkt het zo machtig. Hey, ben je een beetje verkouden of valt het mee?
1: Nou, ik ben een beetje verkouden, ja. Maar ik moet nu... Ik sta op het punt om bij locatie aan te komen bij mijn volgende optreden.
0: Oké, en waar sta je?
1: In Den Helder.
0: Oké.
1: Ik moet nu de boot op.
0: Oké. Hey, maar dan wens ik in ieder geval zometeen heel veel plezier. Ga je op die boot ga je dan zingen?
1: Nee, ik ga de boot... Ik sta nu in de rij om gescand te worden, zeg maar.
0: Oké, nou, ik hoop niet die gevaarlijke wapens bij je, man.
1: Nee, hoor.
0: Hey man, ik vind het super gaaf om je gesproken te hebben hier op de radio. Ik hoop dat je voor vanavond wederom een heel groot succes gaat maken met alles wat je doet erin, met je optredens.
1: Nou, super bedankt.
0: En ik hoop als je kinderen...
1: Hey,
0: zeg maar.
1: Ja?
0: Zeg jij het maar.
1: Nou, ik ben heel blij dat we het interview hebben gedaan. En ik wens je nog een fijne avond eigenlijk.
0: Ja, nou dankjewel. En ik hoop als je in de gelegenheid bent, dan ben je sowieso op zaterdagavond welkom in onze studio hier.
1: Ja. Nou, als ik tijd heb, dan ben ik er.
0: Nou, super. Ik ga je morgen even appen. Dan heb je sowieso mijn 06-nummer in je bezit. En als je denkt van, nou, ik kan zaterdagavond, heb ik...
1: Ik moet nu wel echt hangen.
0: Dat is goed. Spring gelijk op die boot, jongen. En heel veel plezier voor vanavond.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel, jongen. Groeten, jongen. Hoi, hoi. Ja, zo snel gaat het. En dan drukken we deze knop in. En dan doen we deze, zetten we dan weer aan. En dan krijgen we hetgene wat het moet doen. Ja, op een andere schuif zat de telefoon van niemand anders dan Joey Nicolai en Tinto de Verano. Dus we gaan kijken in het volgende uur. Dan hebben we nog een artiest om 7:15 en eentje om 9:15. Dat gaan we gewoon proberen. Of we pakken die andere, de normale, gebruikelijke die we altijd hebben en hanteren. Ga ik toch doen, want dan heb ik tenminste een stukje achtergrondmuziek. En anders is er zo'n stilte op die radio. En muziek op de achtergrond geeft toch een beetje een vloeiende beweging, vind ik persoonlijk daarin. En ik denk dat de luisteraars het ook altijd weer mooi vinden om daarna te mogen luisteren hier op de zender van 101. Nou, ik zie een witte bolide deze kant op komen. Ik weet niet wie dat is. Misschien wel een collega of die moet het tv sturen. Het kan allemaal, want ik ken niet iedereen hier. Want het zijn ook natuurlijk samenwerken met andere... andere omroepen, zeg maar, die samenwerken met ons en wij met hun. Daarom zijn ook de streeksradio van diverse plaatsen, Baren en Soest. En wie weet zijn het mensen vanuit Baren of Soest die hier dan plaats gaan nemen, zeg maar, in die zin bij de tv-opnames daarin. Of iets moeten gaan demonteren. Ik kan alleen zeggen, blijf vooral reageren. Schrijf ons gerust een mailtje naar dj-hewin-van-dijk@hotmail.com. We gaan zo om te kijken in de volgende uur of we dan nog de oude schuif kunnen gaan hanteren. En mocht het niet werken, dan pakken we gewoon die andere weer. En dan geef ik even door naar de technische dienst, zodat ze even moeten ompluggen voor mij. En dat ik dan ook, zeg maar, de muziek op de achtergrond kan gebruiken via mijn laptop. Want daar komt alle muziek vandaan vanaf de zaterdagavond tussen 6:00 en 22:00. Ik spreek u zometeen graag weer voor een volgende uur op de zender van 101. Oftewel op het Hollandse Muziekmix. Graag tot zo.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak door midden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. En de stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Zo zijn we dus aanbeland in het derde uur op de radio. En brengen we dat ten veeg voor onze luisteraars. En nu hoorden die mooie opname. Dave van der Dam en oplasbare jacuzzi. We gaan straks proberen in het laatste uurtje of we hem dan in huis kunnen halen. U hoort het, heeft wel gewerkt via Fork 2. Dus ik ga zometeen om 7:15, dan hebben we weer een artiest in onze uitzending. En ga kijken of we dan nog met de oude Fork 1 het nog kunnen hanteren. Mocht dat niet werken, dan pakken we natuurlijk uiteraard de Fork nummer 2. Alleen dan hebben we geen achtergrondmuziek. En ik heb al gezegd tegen de technische dienst of we dan dat kunnen omzetten van Fork 1 of van Fork 2 naar Fork 1 voor de laptop. En dan is het gewoon het probleem helemaal verholpen. En dan kunnen we volgende week gewoon het normale gebeuren weer neerzetten hier op deze zender. Ook Ria Burgers vanuit Zuid-Afrika, die luistert mee. Ook een ex-lid, moet ik wel zeggen, van de Baken. Nog steeds heeft ze het goede hart op de juiste plek. En dat blijft ze altijd houden. Ze draagt de Baken een warm hart toe daar. En ze maakt het ook erg bekend. En dat is alleen maar goed. Ria Burgers, ik ga de volgende plaats eventjes in het bijzonder even voor jou draaien. En ik ben ook blij dat je vandaag voor het eerst meeluistert in ons radioprogramma. En volgend jaar gaan we kijken of we wat kunnen gaan betekenen weer voor de Baka. Voor een kleine benefiet, zeg maar. Met veel artiesten die daar sowieso aan mee willen werken. En daar ben ik heilig weer van overtuigd. Ria Burgers, de bitch, zo wordt ze genoemd. Op de bitch gaan we de volgende plaat speciaal voor jou even draaien. Een heerlijke 12 inch. En dan gaan we deze voor je draaien. Ja, Ria, het is lekker, hè? Even de beetjes van de vloer. En dat mag wel, want we voelen ons allemaal steeds zo jong. Maar dit is ook zo machtig, dit.
1: Nou,
0: zit ook lekker te swingen in de studio, bij 1 land 1, tot de 5 voor 10. Oké, baby, come on.
1: I want you to put your hands together.
0: Oké, doe ik.

0: Heerlijk op zijn plaat als deze te mogen draaien. Quen McRae en Keep the Fire Burning. Als het goed is moet het gaan werken. Ik zeg goedenavond Dennis.
1: Goedenavond.
0: Hey, het werkt helemaal. Daar ben ik heel erg blij om. Dus wat dat betreft gaat het goed. En ja, die single van jou, dat is het hem helemaal. Hè? Dat mag er wel wezen.
1: Ja? Oh, dat vind ik leuk om te horen.
0: Het klinkt zo machtig, man.
1: Ja, ik vind hem ook machtig.
0: Hey, kom je uit de regio van Brabant toevallig of niet?
1: Dat klopt.
0: Ik hoor het aan een accentje.
1: Uit Reuzel.
0: Kijk eens, hé. Hey, en daar ben je natuurlijk een hele bekende daarin.
1: Ja, redelijk. Hier in de buurt wel.
0: Ja. Hey, moet je vanavond nog ergens optreden?
1: Ja, twee plaatsen.
0: Oké, okay, noem ze
1: zo. Ik sta toevallig bij eentje hier in mijn eigen Reuzel.
0: Oké.
1: Okay. En dan mag ik daar ook nog even naar Veldhoven.
0: Oké. Okay. Hey, je zat in een mooie Reuzel. Er zijn wat mensen om je heen volgens mij.
1: Op dit moment?
0: Ja of niet? Even een beetje rustig nog.
1: Ik ben even naar buiten gelopen. Ik stond in de feestzaal en ik werd gebeld en ik denk even snel naar buiten lopen.
0: Ja, dat doe je heel goed. En dan heb je al die herrie om je oren heen en heb ik zo om je oren heen. Dan denk ik, dan wordt die gozer gelijk van de radio helemaal doof in één keer.
1: Ja, ja.
0: Hey, vanavond optreden. Wat ga je optreden? 2 keer 30 minuten of 1 keer 30 minuten zet je?
1: Ja, 2 keer 30 minuten.
0: En dan moet je gauw weer pleiten, of mag je niet even blijven hangen nog? Of red je dat niet in de tijd?
1: Op eentje wel. Daar is ook een hele goede vriend van mij. Dus daar blijf ik dan ook meteen hangen.
0: Oké, okay, dus dat is zeker ook de laatste, neem ik aan, dan, voor vanavond.
1: Juist, juist.
0: Ja, dan
1: juist.
0: Mag je blijven hangen, dat snap ik wel. Want die andere moet je eigenlijk zo op gaan trainen, want anders kom je met de andere niet uit weer.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, wat vind je het leukste van zingen? Wat brengt jou daar teweeg in?
1: Wat ik het leukste vind? Mensen vermaken. En okay. Zien dat ze het naar de zin hebben. En dat jij je feest uit het niets, van niets. Bijvoorbeeld dat ze net gegeten hebben. Ze zitten nog allemaal aan tafel. En jij kunt zorgen dat hun allemaal de dansvloer op gaan. En polonaise, dansen. Ja, dat maakt mij gelukkig.
0: Ja, hey, je hoeft niet zo. Sommigen die moeten altijd erheen lopen om die mensen van de tafel af te rukken, noem ik het maar.
1: Ja. Sommige feestjes zijn wel moeilijker. Maar meestal komt het toch wel altijd wel goed. Dus dat is...
0: Is het ook soms regio gebonden?
1: Het is wel meest regio... het meest in Brabant natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Wel eens ooit dat ik uit Brabant kom. Oostenrijk ben ik al 3 keer geweest. In de Formule 1.
0: Oké.
1: Okay. Daar heb ik 3 keer mogen zingen. Dat was echt heel, heel gaaf.
0: Hoezo? Vertel, je begint zo bij te lachen. Ik ben heel benieuwd. Vertel eens.
1: Ja, nou, dat was 4 jaar geleden ging ik daar een keer heen. En naar de Formule 1 in Oostenrijk. En daar kwam ik iemand tegen. En ik zeg, ik doe zingen en doe ik een beetje aan het praten. En zei, wil jij volgend jaar hier niet komen zingen? Ik zeg, ja, dat wil ik wel.
0: Je was verrast eigenlijk en verbaasd.
1: Ja, wel een beetje. Dus het jaar erop werd ik echt gevraagd. En toen zei ze, kom volgend jaar maar weer terug.
0: Kijk.
1: En dat was echt, dat was niet normaal. Dat was een tent, 5.000 tot 10.000 man, denk ik.
0: Oh, machtig.
1: Ja, dat was echt machtig mooi.
0: Ja,
1: en dan heel de zaal
0: mee
1: gaan. En dat vind ik mooi.
0: Hey, die mensen gaan helemaal uit het dak, zeg maar, als je daar in Oostenrijk zit. Zing je dan ook Duitsstalig of is het alleen Nederlandstalig?
1: Nee, alleen maar Nederlandstalig. Nee.
0: Hey, maar er zijn ook dus natuurlijk heel veel Nederlanders dan aanwezig.
1: Ja, natuurlijk, ja, allemaal Max Verstappen fans. De meeste. Natuurlijk lopen er Ferrari fans, Mercedes fans tussen, buitenland. Maar die doen net zo goed mee. Je zag ook dat die mensen genoten. Ook al kunnen ze het misschien niet verstaan, maar ja.
0: Ze voelen de muziek van jou. Ja, ze voelen de muziek. Ja. Dat is pakkend wat jij neerzet.
1: Ja, juist.
0: Ja, en als ze op een reet gaan zitten, denk ik, jemig mina, ze hebben zeker te veel bier gedronken.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, weet je wat ik doe eventjes? Ik laat jouw track even horen. Ik heb een hele leuke ompak gemaakt voordat ik jouw track ga draaien hier op de radio. Om het product nog vetter en nog cooler te maken op de radio.
1: Oké.
0: Okay. Nou ben je benieuwd hoe het gaat klinken natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, ik hoor het aan je stem al. Nou, blijf van die telefoon hangen. Haal ik je zo weer in de uitzending. Laat ik je genieten van hetgene wat ik in elkaar gezet heb voor je.
1: Oké, dat is goed.
0: Oké, komt ie aan. Geniet ervan.
1: Ja. Yep.

0: Nou, ik hoop dat ik hem helemaal had kunnen verrassen met deze mooie exclusieve track op de radio van hem. Prachtig. En ben je verrast of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, had je niet verwacht op deze manier, hè?
1: Nee, dat had ik niet gedacht.
0: Nee, want meestal draaien ze alleen maar de singeltje, maar nooit iets vooraf om het nog leuker te maken voor je.
1: Nee, dat klopt.
0: En ik hou van altijd iets speciaals voor jullie te mogen doen daarin.
1: Ja, zeker verrast.
0: Nou, mooi, kan niet. Hey, hoe kunnen de mensen in contact met je komen?
1: Via TikTok, Instagram, Facebook en mijn telefoonnummer staat gewoon op internet, dus je kunt gewoon vinden Dennis Smits.
0: Oké.
1: Daar kun je me boeken via WhatsApp.
0: Ja. Hey, en als ze kunnen boeken, zeg maar, is dat dan 2 keer 30 minuten of 1 keer 30 of misschien een avondvullend iets?
1: Avondvullend niet. Wel 1 keer 30 minuten is meestal. Mm-hmm. Alleen ik zing altijd langer. Dus ik vind het altijd leuk. Zeker als de mensen daar zin hebben, dan vind ik het niet erg voor 45 minuutjes van te maken of zo.
0: Kijk eens even. Een extra toegift eigenlijk.
1: Ja, in principe wel.
0: Nou, dan laat je je hart gewoon spreken. Dat moeten ze allemaal een beetje doen, man.
1: Ja. Maar als je iets leuk vindt, dan is het ook niet erg om...
0: Iets langer te blijven.
1: En als je ziet dat mensen het leuk vinden, dan... Ja.
0: Dan zit het goed.
1: Dan zit het goed.
0: Ja, dan weet je voor de volgende keer dat je een soort thuisfrontje kan krijgen en kan creëren daarin.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan word je met open handen ontvangen. Dan wordt het echte fans van je dan.
1: Ja, in principe wel. Die heb ik al een paar. Dat is echt een fan.
0: Ja, misschien ben ik de enige grote fan van jou hier van de radio als radiomaker zijnde.
1: Ja. Ja, dat mag altijd.
0: Promotie op de radio is altijd belangrijk.
1: Dat is een van de belangrijkste dingen voor ons.
0: Juist, en de juiste mensen moeten het te vinden. Kijk, de plugger regelt alles. Maar het moet ook een klik wezen. Je denkt van, nou, hier voel ik me ook happy bij me zo'n radio maken. Of je denkt van, nou, dit was een kort interviewtje, maar ik ben er niet wijzer van geworden in principe. Dat kan ook nog gebeuren met jullie. Het moet hetzelfde zijn wat jullie zelf die klik erin hebben.
1: Ja, juist. Dat is het belangrijkste.
0: Absoluut.
1: En ook gewoon, net als radiozenders, het is gewoon belangrijk voor artiesten. En ja, de muziekwereld is al heel groot en heel veel zangers.
0: Het is vechten voor elkaar.
1: Je moet je eigenlijk kunnen onderscheiden en... Ja, dat denk ik het belangrijkste.
0: Ja, en als de radiomaker het hart goed voelt bij die muziek van jou en dat ze dan nog extra gaan promoten, dan is het in ieder geval een heel goed teken, want dan wordt het extra onder de aandacht gevestigd de komende tijden op de radio's.
1: Ja, zeker.
0: En niet alleen maar denken van ik praat met een artiest, ik vind het leuk en dan ben ik binnen 5 minuten klaar, maar dan ben je niet wijzer geworden. Zelf een radiomaker die eigenlijk wat meer wil te vragen, die denkt van oh, ik vind het prima zo. Maar als je meer gaat vragen aan artiesten, komen er altijd nog wat leuke dingen naar voren weer erin.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar wat doe je in het dagelijks leven, als ik vragen mag?
1: Ik ben hoofdconciërge, zeg maar, op een middelbare school.

0: ja, wat zou ik ook graag willen.
1: Ja, dan
0: misschien eens een keer ergens een concert geven. Dat zou ik ook wel leuk vinden, denk ik.
1: Nou, dan moet je ja, probeer contacten te leggen. Ga je vleugels uitgooien bij welke artiest die je ook tegenkomt. Of het nou een klein of een groot is. Die ook ergens gestaan hebben bij zo'n groot podium. Wie weet heb je nog een aantal artiesten die het hart op de goede plek hebben. En die zeggen, joh, vlieg met me mee bij vleugels. En ik breng je naar binnen. En je mag ook daar een steentje bij dragen.
0: Ja, ja, nou, het is te hopen dat er een keer iets voorbij komt. Dat zou ik leuk vinden.
1: Nou, ik ga in ieder geval je muziek...
0: Dus als er artiesten zijn, grote artiesten of kleine artiesten die concert geven. En die zoeken nog een gastzanger... Altijd welkom.
1: Nou, ik ga je gewoon blijven promoten op de radio. Ik ga ook binnenkort ga ik ergens staan op iets heel leuks, iets speciaals in de regio. Wat een groot evenement is geworden. En het is een succes geworden. Een mooie formule. Ik mag er staan. En dan zal ik ook jouw muziek daar teweeg gaan brengen. Even kijken wat ik daar neerzet voor je.
0: Dat is goed. Dat vind ik leuk.
1: Maak ik wel foto's van?
0: Dat is goed.
1: Kijk hoe gek ze zijn op jouw muziek.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ik ga je achter schermen, of eigenlijk, ik ga je morgen wel even appen, dan heb je mijn nummer. Ga ik die datum aan je doorgeven, ga ik niet op de radio, want dat moet niet helemaal landelijk worden, want dan is het niet meer weg te stuiten, zeg maar. Het is wel een bepaalde soort beperking in de regio's en er komen gemiddeld zo'n 1000 mensen op af.
0: Oké, dat is heel mooi.
1: Maar ik ga je morgen appen, dan heb je mijn nummer en dan, als het zover is, dan ga ik foto's maken met de track die ik dan voor jou wegdraai erin.
0: Dat is goed.
1: Nou, ik wens je. Nou, dat doen we. Ik wens je voor zometeen heel veel plezier. En ook de laatste die je mag en waar je lekker lang mag blijven hangen. Heel veel plezier met je optredens.
0: Dankjewel.
1: Hey, graag gedaan. Hey, en misschien zie ik je ook een keer in de studio verschijnen op een zaterdagavond.
0: Nou, als ik kan, dan kom ik graag een keer langs.
1: Nou, je bent welkom. Morgen heb je mijn nummer. En als je niks te doen, een keer op zaterdag, denk ik, nou, ik heb geen optreden. Ik verveel me de barsten, zeg maar. Ik heb wel een kroeg rondhangen. Denk, weet je wat, ik ga naar die radiostudio en ik ga er gezellig even bij zitten. Mag je ook mee interviewen?
0: Oké, dat is goed. Dat is wel leuk. Okay.
1: Nou, morgen krijg je in ieder geval een bericht van mij.
0: Dat is goed. Dankjewel.
1: Hey, graag gedaan, jongen. Veel plezier en laat duidelijk van je horen overal.
0: Dat ga ik doen.
1: Is goed, jongen. Tot de volgende keer.
0: Dag voor de promotie, hè?
1: Hey, graag gedaan, jongen.
0: Yo.
1: Later. Heerlijk. Ja, alles aan die Bram, alles. Dat is echt een feestbeesten, jongens. Dat moet je maar hebben. Feestbeesten. Het moet erin zitten. Je moet het neer kunnen zetten. En als je dat begaan bent met de muziek en begaan bent met de mensen die houden van je muziek, kun je heel veel leuke dingen neerzetten. En dan worden de mensen alleen maar gekker van je. En dat is inderdaad heel erg de bedoeling. Ik heb iets klaarstaan voor u op de radio. Iets machtig, iets moois. Ik ga deze gewoon uitdoen en ik ga deze gelijk instarten. Want dit is nog nooit op de radio teweeg gebracht. Ik zeg heel eerlijk, maar geen ene zender. Dit is een mooie medley. U hoort het al aan de beginstukjes. Hoef ik u niet meer te vertellen wie dat zingt. Want het is super gaaf om deze hele mooie...

Lam wil ik wezen. Wat een prachtige mixage op de radio van de medley van niemand anders dan Casey en de Sunshine Band. Nou, we gaan even kijken. Even kijken naar Casey. Even een moment. Doen we even zo. Zo. Gaan we even doorschakelen. Doen we deze even uit en even kijken of die gaat aanschakelen. Ben ik heel erg benieuwd. Het lampje moet gaan branden als het goed is. En dan moet die overgaan bij hier in de studio. Maar blijkbaar doet hij dat niet. We gaan zelf nog een keer bellen. En dan moeten we die andere vork waarschijnlijk gaan gebruiken daarvoor. Dus dat heeft wel wat kleine momentjes. En wat kleine technische momentjes erin. Maar oké, we gaan het gewoon kijken. We gaan even terugbellen.

Nou, we gaan even kijken, luisteren of dat een beetje wilt gaan werken hier. Als het goed is, moet er een lampje gaan branden. En dan ben ik heel erg benieuwd of het gaat werken. Nou, straks deed hij alles. En op een gegeven moment dan gaat hij niet meer werken. En dat kan gebeuren. We zien geen lampje branden in ieder geval. Dus het wil niet lukken, een of andere manier. Maar ik ga vragen of hij misschien even terug wil bellen naar de studio. Kijken of dat gaat lukken. Klein momentje, luisteraars.

0: Karel nog een keertje proberen om een verbinding te leggen daarin. En hopelijk gaat hij doen. Ja, ik zie wat lampje branden, ik zie dit branden. Als het goed is, doet hij het. Frank, goedenavond, jongen.
1: Hij doet het. Ja,
0: man, wat ben ik zo blij als een peer, jongen.
1: Mooi, hè?
0: Ik denk, dat gaat er niet worden. Ik denk, wat is dit nou allemaal? Het is de zoveelste keer dat het niet wil lukken. En ja, ik heb...
1: Goed.
0: Hij doet het gelukkig.
1: Prima scheepsrecht. Prima
0: scheepsrecht. Zo is het niet. Als het niet werkt, ja, dan ga ik gewoon naar huis. Dan kap ik met radio. Nee, joh, dat zal ik nooit doen. Ik kan niet zonder radio. Dan kan ook niet zonder jullie, zeg maar.
1: Nee, dat snap ik. Dat weet ik, jongen. Dat weet ik.
0: Absoluut.
1: Hoe is het?
0: Ja,
1: gaat goed?
0: Ja, gaat goed. Ik heb vakantie gehad 3 weken lang, maar het leek wel een eeuwigheid.
1: Oh, dat meen je. Nou ja, bij mij het duurt altijd te kort, vind ik, hoor.
0: Ja.
1: Daar zullen we wel bij.
0: Nou,
1: wel iets bij.
0: Nou, 3 weken. We deden niet veel. We gingen over een beetje heen op visite geweest, hier en daar. Wezen barbecue. Oude mensen wezen shoelen met een hele clubje. Heel leuk en aardig, maar...
1: Ah, leuk, toch?
0: Allemaal leuk, man. Dat wel. Ik had de ontspanning wel hard nodig, want ik stond eigenlijk op springen van mijn werk. Ik zat er eentje weer uit te sloffen. Te spatten.
1: Kan je stilzitten volgens mij, hè?
0: Nee, dat wil gewoon niet. En als ik mijn werk zit en ik kom dan weer op het werk, zoals de maandag gegaan is, en dan zie ik hoe de mensen werken, nou, dan gaan mijn haren weer overeind. Dan denk ik, jemig, dan zijn die mensen toch weer een dom bezig.
1: Ach, jongen, toch. Maak niet druk, jongen, maak niet druk.
0: Ja, maar doe dat, zit in de aard van beestje. Ik laat gewoon van mijn hobby, jongens, dat kan niet, weet je wel. En dan denk ik, oh man, en dan zeggen ze, hey, lukt het? Kan je dat doen? Kan je dat doen? Ik zeg, joh, ben ik een octopus? Hoeveel vingers heb ik? 10? Maar ik heb niet 10 lange vingers, zeg ik. Oprotten, zei ik toen. Nou,
1: ach, man.
0: En toen zeiden ze, rustig aan. En toen waren ze weg en hebben ze bijna de hele ochtend niks gezegd tegen mij. Nou, heerlijk, want dan kan ik mijn werk doorgaan.
1: Lekker toch? Lekker rustig, jongen. Komt
0: daarom. Ik heb ze niet nodig. Ik red mijn eigen wel in het leven.
1: Goed.
0: En dan,
1: top,
0: dan de muziek. Dan jouw mooie hit. Lekker met je dansen. Machtig weer van jou.
1: Nou ja, leuk liedje toch. Ik heb mijn best weer gedaan. Tenminste, proberen altijd iets leuks te maken. Dat weet je. Dus ja. En dit kwam er weer uitgerold uit de pen van de maat van mij. Dennis Musters, Fabian Somers, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En Randy Watzels hebben samen een liedje gemaakt. En het past wel bij mij in mijn staartje. Een beetje dat swingende. Het is altijd wel leuk.
0: Ja, want dan houden mensen wel als je een beetje, zeg maar, iets doet in een beetje soort bellen, dan gaan ze in slaap vallen en denken, nou, dat moet ik ook niet hebben bij die mensen.
1: Nou, kijk, een mooi liedje is ook niks mis mee. Hè. Kijk, maar ja, als je wat populairder bent, je hebt wat meer naam, dan kun je wel wat meer ballads zingen, denk ik. Want ja, als lokale artiest nog, dan, ja, ik weet niet, dat werkt gewoon niet echt, denk ik. Of
0: nee.
1: Moet zo goed vallen in één keer, ik weet niet, ja, dat zou wel kunnen.
0: Of ze mogen helemaal lief hebben dat ze allemaal denken aan elk deel van het land waar je komt, denken ze, daar komt onze grote vriend, daar komt die Frank Smijkers, ik word helemaal gek van die man. en dan gaan de mensen voor jou zingen. Dan hoef je bijna niks meer te doen.
1: Nou, dat kan ook. Nee, zo is het wel. Ik bedoel, als je populair bent, dan is het wel een klein stukje makkelijker meestal. Dan zing je wel mee voor je bent, hè?
0: Ja.
1: Maar goed, dat maakt niet uit. We doen allemaal ons best en het gaat allemaal nog leuk. Dus het komt helemaal goed, jongen.
0: En je blijft er lekker mee doorgaan, want ik vind het machtig, man. Ja. Ik zeg altijd van, kom een keer naar de studio. Ik zit altijd te wachten, man. Voordat ik honden ben, dan heb ik een kale koker hier.
1: Ja, inderdaad. Nou, volgende keer zal ik wel eens een keer wat studiobezoeken gaan doen.
0: Moet je doen, man. Dat is lang geleden, man.
1: Dat
0: is lang geleden, joh.
1: Ja, lang geleden. Klopt, ja.
0: En dan vergeet ik nooit meer. Die leuke tijden, weet je wel. En als we telefonisch hebben, is het ook altijd weer super gaaf om elkaar zo in te spreken.
1: Ja, zeker wel. Het is dus een drukke periode of drukke tijd allemaal. Mensen hebben het allemaal druk. We moeten ook gewoon werken. Ik heb andere dingen erbij. En ja, de tijd is zo voorbij, hè. De tijd slokt je gewoon op, jongen. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, dat is niet normaal, ja. We zitten nog 3 maanden zitten in de kerst alweer.
1: Dat bedoel ik, het is ongelooflijk. Ik weet niet goed dat het jaar begon en nu is het toch bijna meer aan het einde van het jaar.
0: Ja, ik zou bijna een kerstplaat voor je gaan draaien, man.
1: Ja, dat maakt voor mij, hoor.
0: Ja.
1: Ik hou van kerst.
0: Ja, zoals die van de Chris Ria, Driving Home for Christmas. Als je dat hoort, dan krijg je weer het fijne gevoel ervan.
1: Ik ook, ik vind het echt leuk.
0: Want mensen hebben dat wel nodig, een beetje ontspanning, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, vakantie is sowieso altijd lekker, jongen. Even ontspannen inderdaad. Even iets, even niks moet. Even alles gewoon op je eigen tempo.
0: En,
1: even relaxen, van de zon genieten. Van het gezin en de vrouw en alles wat je nog moet doen. Wat jij zegt, visites, mensen bezoeken. Want ja, daar komt er ook niet altijd van.
0: Nee, daar komt er zeker niet van.
1: Hey, ja, dan...
0: Ik heb wat leuks, moet je horen. Als ik dit moet je horen, dit stukje, dat doet je wel wat. Is dat maar de gekke, man. Is dat maar de gekke dit op de radio, toch? Ja, ik krijg gewoon de kriebels
1: ervan, man. I'm driving home for Christmas.
0: Ja, maar we gaan jij geen Engelstalige zingen in een soort kerstsfeer, man?
1: Ja, lekker toch?
0: Ja, moet jij doen. Ga eens wat uitbrengen in kerst, man. Met een leuke ballad of zo voor jou.
1: Nou, ja, ik heb al een kerstliedje, hoor. Dat heb ik ooit heel lang geleden opgenomen. Dat is ook een beetje een... Sorry, heb je dat nooit gehoord?
0: Nee.
1: Ik heb een liedje gemaakt. Dat is ook in de sfeer van Driving Home for Christmas, serieus.
0: Dat meen je niet.
1: Moet je zoeken, Frank Smijkers,
0: ja?
1: En een heel gelukkig kerstfeest met jou. Moet je op Spotify, staat hij op YouTube, clipje erbij, dat is heel lang geleden, maar dat is een heel leuk liedje. Een heel gelukkig kerstfeest met jou. Ook dat sfeertje even, van Driving Home.
0: Ik heb het gelijk genoteerd achter je naam. Ik ga die morgen lekker downloaden. Ga ik hem volgende week draaien op de radio, man.
1: En als anders stuur je maar een mailtje, stuur ik je mail toe, maar hij staat overal op. Dus die keer, maar dat is geen bekend liedje geweest of zo. Maar ik heb die wel rondgestrooid en die zou je moeten hebben eigenlijk.
0: Ja, daarom heb ik niks ontvangen, man. Maar ik ga gewoon morgen...
1: Ja, maar dat bestaat al, is al 2008 geweest. Dat is al heel lang geleden opgenomen.
0: Oh, maar kijk.
1: Maar het is steeds een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ga morgen lekker downloaden en dan ga ik hem volgende week gewoon draaien op die radio. Dus kijken wat we teweeg kunnen brengen met die mooie track. Ja, ik doe het gewoon, want ik ben wel de eerste radiomaker die zoiets gaat draaien. Dan heb je altijd weer die Sinterklaas, weet je, denk ik, jemig man, zit geen sfeer in. Voor die kinderen is het leuk, maar die mensen, de ouders en zo, en andere mensen die ervan houden van kerstmuziek, die willen graag een kerstplaatje horen op de radio.
1: Nee, maar het kan in deze tijd ook wel. Het regent nou ook hier pijpen stelen, dus ja,
0: niet normaal. Ja, het is hondenweer. Ik ben blij dat ik als hond niet buiten ben.
1: Nee. Mooi, hè?
0: En dan lekker de studio gewoon lekker het maken van het radioprogramma. Dan met jou mogen praten hier. Ik heb weer een heel leuk stukje voor jou op elkaar gezet, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oh, dat ben je niet. Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, weet je wat doen? We gaan even draaien op de radio. Blijf aan de telefoon. Haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Ja, dat is goed. Maar okay. Ik ben onderweg naar een feestje toe. Ik moet gaan optreden nog. Dus ik heb hooguit 10 minuten.
0: Oké, okay, nou, kijk, ja, weet je, we draaien gewoon even, jingletje duurt 2 minuten, is gezongen, omdat ik weer terug ben van vakantie, even weer knallen, dat iedereen weet dat ik weer op de radio ben. Daarachteraan komt de tip later, laat me een klein stukje horen van jouw plaat, breng die gelijk af, dan kunnen we snel even nog een beetje inhaken voor je.
1: Komt goed.
0: Oké, okay, komt die aan, vriend, blijf aan de telefoon, yo!
1: Hoi.

0: Ja, ik zei al tegen Frank, we kunnen een klein stukje maar draaien, want ik wil hem zeker nog eventjes in de uitzending halen. De enige echte Frank Smekers. Nou, klein stukje, maar ik beloof het je. Om 9 uur draai ik hem helemaal uit op de radio als de tipplaat.
1: Komt goed, jongen. Komt goed.
0: Want hij is machtig, hij klinkt lekker en ik zit zo een beetje te swingen met mijn oude live, moet ik eerlijk zeggen. Het is mooi. Hey, je hebt zometeen optredens. Heb je nog meer optredens daarna?
1: Nee, vanavond heb ik... Ik heb vanmiddag al opgetreden ergens. En, ik heb nou een feest van kennissen van ons. En ja, dan moet ik samen nog optreden vanavond. Dus ik kom zo bij de feest aan. En dan vanavond niks meer, maar morgen nog een paar optredens. Dus ik heb nog wel wat te doen, jongen.
0: Komt heerlijk goed. Man, heerlijk man, machtig, joh.
1: Blijf bezig.
0: Nou, zo hoort het ook, daar blijf ik jong bij. De inspiratie zit er gewoon helemaal bij jou erin. Wat dat betreft is het gewoon niet meer kapot te krijgen met die muziek van jou.
1: Er liggen weer veel, een aantal nieuwe liedjes klaar ook. Dus er zit zelfs misschien wel 1 of 2 duetten bij. Dus er komt nog genoeg, jongen. Er komt nog genoeg.
0: Oh, superman, dan moet je mij eens gelijk als eerste gaan mailen daarin. Hè? Dan kan ik als eerste gaan draaien op de radio.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat willen ze allemaal, hè. Als eerste draaien.
0: Ja, maar ik ben nog de eerste, of niet dan?
1: Ja.
0: Ik versla elk radiomaker van het land.
1: Oké, okay, jongen.
0: Omdat ik de passie erin heb. En je moet passie hebben, je moet het leuk vinden en de liefde erin zit in radio. En als ik ga eerlijk wezen, kritisch gaan luisteren naar andere radiozenders. Ik wil alleen maar het zeggen van en de volgende Nou, dan draai ik de radio helemaal weg. Ik word er zo moe van.
1: Ja, jongen, ieder zijn ding. Maar ja, ik snap wat jij zegt.
0: Kwaliteit vind ik belangrijk voor de luisteraars. Want die horen dat
1: wel,
0: ook.
1: Zeker. Dat doe je goed.
0: Nou, ik hoop je gauw een keer weer te mogen zien, grote vriend.
1: Zeker. Ik
0: wens jou heel veel plezier. En we gaan zeker van elkaar horen erin.
1: Zeker wel. Tot gauw, jongen.
0: Hey, tot gauw, jongen.
1: Fijne avond nog.
0: Jij ook, jongen.
1: En tot
0: groetjes. Later.
1: Hoi.
0: Heerlijk, heerlijk. Ah, ja, dat is machtig, hoor. Ik mag hem wel. Frank Smekers. Het hart op de juiste plek. En als je goed gezind bent met elkaar, kun je heel veel bergen verzetten met elkaar. Maar je moet het wel in je hebben en je moet wel openstaan voor iedereen. En als je dat niet hebt, gaat het niet allemaal zo makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je open bent, make it zelf wel. Waar je komt, iedereen heet je van welkom en ze komen soms naar je toe lopen. Dus dat is ook een soort aantrekkingskracht erin. Ik spreek u zo meteen weer in het laatste uurtje op de radio. Tot zo!
2: Dit is Eemland 1.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van 2 families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

En zoals ik het beloofd had, zou ik het exemplaar helemaal uit gaan draaien als de Erwin van Dijk tip laat hier op de radio om de klok van 9 uur. De enige echte Frank Smekers en lekker met je dansen. Heerlijk dit soort muziek te mogen draaien van Frank Smekers. Nou, we krijgen bericht binnen van Kees. Alles werkt goed. Dankjewel Kees, alles werkt goed jongen. Dan eventjes voor Lars. Die zegt, mijn pa die luistert ook mee. Met zijn vrienden in zijn bierhonk. Nou, hoe heet je vader als ik vragen mag? Lars, dan kan ik dat eventjes vermelden hier op de radio. Hè? Ja, zoveel fans daar in Leeuwarden. Altijd leuk. En altijd weer van die positiviteit die vanuit Leeuwarden deze kant op komt. En dat waarderen we nog steeds op de dag van vandaag. En ook dat is dat zijn vader ook fan is van mijn radioprogramma. Ja, hoe heet je vader Lars? Dan kan ik het even vermelden. Oké, Rudy. Rudy Bouma. Bijzonder goedenavond, de vader van Lars. Zit in het bierhonk met al zijn vrienden. Gezellig op een zaterdagavond, de radio aan. Genieten van hetgene wat we hier neerzetten op een eigen tijdse, maar wel op een bijzondere, relaxte wijze. Nou, we gaan kijken of we rond 9:30 nog contact kunnen krijgen met Dave van Dam. Nou, alle verbindingen die ik nu gedaan heb zijn allemaal gelukt. Af en toe wel een lijntje zoeken, maar ja, dan gaat het toch wel weer werken. En als dat echt niet lukt, dan houdt het op. Maar zit het, het werkt wel. De aandeelhouder wint het in alle tijden daarin. Nou, Rudy Bouwman met al jouw vrienden. Je zegt, die muziekcombinatie die wij hier neerzetten met Nederlandstalige Dance Classics, die spreek je wel aan. Gaan we even een lekkere Dance Classic draaien voor Rudy. Ja, deze voor jou, Rudy. Even met die oude benen een beetje losgaan. Yes! Het is wel tijd, hè, naar het zware werk die jullie moeten doen. Bijna 7 dagen in de week. Ik heb er respect voor. Voor Rudy. En natuurlijk voor Lars. En al die vrienden van Rudy. Deze lekkere dance classic.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de leukste DJ van het land? Erwin van Dijk op Eemland 1.

En dat is op waarheid gebaseerd, deze mooie track van Frank van Etten op de radio. En ik dans altijd door het leven. En zo is het maar net. Want dat is één ding wat zeker is, door het leven dansen. En genieten van het leven wat je dagelijks mag gaan brengen. En het optimale uit je leven eruit halen. Dat is een nummer wat op het lijf geschreven is van Frank van Etten. En daarvoor hadden we Danny van Schouten. En op het nummer Laat Niet Los. En David George Benson en Give Me The Night, de long version. En die draaiden we eventjes natuurlijk voor Rudy Bauma. De volgende plaat die ik ga draaien is wel een track. En met die track wil ik daarmee bedoelen dat we wat samen moeten zijn met elkaar. Gezaamhorigheid, tederheid, normen en waarden. Dat is de laatste jaren helemaal verdwenen uit ons kikkerlandje. De wetten, alles is veranderd ten koste van de inwoners van Nederland. Geld, dat gaat naar andere delen. En mensen die het arm hebben, die worden vergeten. Daar moeten we bij stilstaan. Je kan er zelf ook voor komen te staan. En niet denken, ik heb de hoogste positie in een bestaansrecht. Ik heb alle schaapjes binnen en het zal mij een biet rusten. Zo moet je niet denken. Denk met je mee. Denk met anderen mee. En als je dat kan doen, dan zal het leven voor iedereen wat aangenamer zijn. De prijzen, die stijgen omhoog. Alles wordt duurder. Vroeger een patatje. Nou, ik denk 2,5 gulden. Maar praten we nu over 4,50 euro voor een patatje. Het is duur, het kost allemaal geld. En sommigen kunnen dat zich eigen niet veroorloven. En dat voedselbanken als paddenstoelen uit de grond komen, dat is dan te begrijpen. Om dan de mensen die het arm hebben voorzien met een hapje en een drankje. Tot ze de komende dagen gewoon doorheen kunnen komen. En als ze dan een gezin hebben, dan is het helemaal moeilijk. En dan moet je dankbaar voor wezen dat er een voedselbank is. De volgende plaat, dat brengt wat gevoelens teweeg bij menigen. En ik hoop eigenlijk bij iedereen. Het is misschien te vroeg van het jaar, maar ik ben wel een voorstander om de mensen een warm hart toe te dragen. En dat doe ik voor al die mensen die het zo moeilijk hebben. En ook mensen die ziek zijn. Je wordt niet ondersteund met medicatie. Ja, en als zo is, dan moet je er gretig in de buidel voor tasten. En dat moet niet en kan eigenlijk niet. Het is bijna onbetaalbaar allemaal. Ik wens iedereen vanuit mijn hart de volgende track toe. En luister daarna, het is een plaat. Dat eigenlijk, ik zei het al, een beetje te vroeg is. Maar het brengt wel, als je een plaat draait op de radio, brengt dat heel veel teweeg. En iedereen gaat dan nadenken. En dan kan ik alleen maar zeggen, als eind van het jaar, dan is die periode weer aangekomen. Dan is iedereen verdraagzaam. En dan kan alles in één keer wel. Maar dat moeten we niet alleen doen in die maand december. Dat moeten we alle dagen van het jaar doen. Luister naar deze opname. Ik hoef er ook verder niks meer aan toe te voegen. Ik ben een radiofreak in hart en nieren. En ik deel graag op een gepaste wijze de boodschap uit naar die vele luisteraars van mijn radioprogramma. Om een steentje bij te dragen in het leven.

Even heerlijk terug in de tijd met niemand anders dan André van Duin en Als de Zon Schijnt. En daarvoor op de Nijs. Het werd zomer en daarvoor die kerstplaat Chris Rea Driving Home for Christmas. Met de nodige boodschap die ik daarin vertel naar onze luisteraars toe. Om die boodschap door te geven aan andere mensen. Om te zorgen dat we met z'n allen weer die eendracht kunnen gaan voeren. En samen gehoorzaamheid kunnen brengen met elkaar. En lief en aardig met elkaar kunnen zijn. Normen en waarden en respect, dat moeten we weer gaan hanteren. En als we dat met z'n allen na meewerken, ik kan het niet alleen, we hebben elkaar heel hard nodig in ons leven. En denk niet zo van, ah joh, ik red het wel zonder al die mensen om me heen. Ik ben toch alleen op die wereld. Dus een soort ego. Dan zul je in je leven niet echt ver komen. Maar als je open staat en behulpzaam bent voor mensen die je niet kent, maar je helpt ze op wat voor manier dan ook, dan heb je het hartje geraakt van mensen. Maar je moet wel je hart zelf laten spreken. Want als je dat niet doet, dan maak je een soort eigen fake voor je eigen. Ja, een fake. Dat hou je niet lang vol, hoor. Dat kan ik je wel verzekeren. Ik ken er velen die dat hebben, een fake. En die heb ik ook een beetje uit de vriendenkring geschopt. Want daar hou ik niet van. Ik hou van eerlijkheid, oprechtheid. En als je dat teweeg kan brengen bij mij, dan ben je welkom in mijn club. Kan je dat niet? Helaas, pas je niet in mijn club toe. Klinkt hard, klinkt ruw, maar zo is het helemaal in het leven. Wees eerlijk naar elkaar. En tolereer elkaar. En dat is al een groot gedeelte die je dan als eigen eigenschap mag hebben. En die moet je ook wel hanteren. Als lopen ze over je heen. Moet je ook niet willen. Ja, ik ben niet zomaar een radiomaker. Ik ben altijd een radiomaker geweest vanaf het beginstadium, vanaf mijn 15e jaar. Om elke keer

Het is een radio-uitzending die me wel de zin ook om een boodschap mee te geven. En die boodschap is wereldwijd gegaan. Bij vele zenders deed ik dat. En daar hebben we nog steeds de vruchten vanaf. Ook zelfs bij die commerciële zender in Rotterdam, waar ik een jaar mocht vertoeven. Ook daar heb ik mijn boodschap achtergelaten. En dat heeft nog steeds indruk gemaakt. Ja, de meeste radiomakers zitten voor zichzelf. Vinden het zelf leuk om hun eigen te horen, maar niet wat een luisteraar wil. Of wat een ander te melden heeft. Dat moet je wel doen. Maakt het leuk om een radioprogramma te maken. Kijk maar naar zo'n programma als deze. Sta open voor iedereen. Geef artiesten de gelegenheid, een podium. En ook talent geven een podium. Om wat ze te laten horen tijdens mijn radioprogramma. En hetzelfde geldt ook met mixers. Lekker een disco stampen voor je. Na deze plaat ga ik even kijken of ik contact kan krijgen. Met Dave van der Dam. Dit is Janet Jackson voor jullie.

0: muziek een beetje aan hebben, hoort erbij. Want als er geen muziek is, is het soms niet altijd even gezellig hoor. Ja, muziek hoort erbij. Geef je een beetje een soort gevoel van, hey, we zijn bij elkaar. Lekker muziek, gezellig babbelen over de dingen die je bezighoudt in het leven. En niet te veel praten over het werk, want als het weekend is, dan moet je niet praten over het werk, maar over dingen praten die relevant zijn en die belangrijk zijn in je leven. En daar gaat het om. Janet Jackson op de radio. And you never found a love like mine. Dat is goed, ik verbinding met Dave. Dave, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ha.
1: Goedenavond.
0: Het is gelukt, hè?
1: Nou, het is gelukt, hè. Dat was even een bevalling.
0: Dat was zeker een zware bevalling. Ik heb een bevalling van 4 kinderen. Nee, hoor.
1: Nou, ja, gecondoleerd dan.
0: Ja,
1: liever
0: dan
1: ik.
0: Ja, ik wil zeggen, al dat gezeik aan je hasjes, moet ik niet aan denken, man.
1: Nee, oh, doe maar snel, helemaal geen zin in.
0: Nee, gewoon in de dingen je doet wat leuk is, weet je wel. Alles kost geld. En
1: ja,
0: als je
1: precies
0: kiest voor iets wat je zegt van, nou, dat vind ik wel leuker, dan moet je dat gewoon altijd ten alle tijde doen. Dan maakt het weer uniek voor iedereen. Want iedereen moet zelf doen en zelf zijn of haar leven zelf gaan indelen daarin.
1: Ja, vind ik ook hoor. Ja, nee, zeker. Absoluut. Nee hoor, ik ben helemaal mee eens. Ja, net goed gezegd. Ja,
0: heerlijk, absoluut. Heerlijk. Ja, en dan we vanavond eventjes eindelijk weer kunnen praten over die mooie single. De oplastbare jacuzzi.
1: Ja, ja. Leuk hè.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Vooral een zomerse periode, dan heb je ze nodig.
1: Ja joh, maar het was ook zo grappig om te mogen maken.
0: Vertel eens.
1: We hebben zo verschrikkelijk gelachen met de clipopname. Dat wel, ja, het was gewoon, je moet zeker even kijken naar de clip op YouTube of op mijn Dave van der Dam.
0: Mm-hmm.
1: En de grote jacuzzi natuurlijk, hup, schuim erin, bellen erbij, danseresjes erbij. En ja, het was echt enorm lachen. Echt.
0: En gelijk erin springen met z'n allen in het water.
1: Ja, nee, maar dat is het ook. Kijk, het is ook niet zo heel ingewikkeld. Kijk, het idee is meer zo van overal wat je het badje neerzet. En we nemen hem overal mee. En overal waar het feest is, of tenminste een feest kan zijn, of waar het gezellig is, dan zet je hem neer. Hup, vrienden erbij. En ja, dat kan bij de dokter, dat kan in de supermarkt, dat kan op de...
0: Doe dit dan nog in de supermarkt. Dan meen je niet.
1: Het maakt allemaal niet uit. Dat badje gaat gewoon mee. En of het nou wel of niet past, het past altijd.
0: Je zit het gewoon ergens neer, bijvoorbeeld wat je net zegt in de supermarkt. Je gaat hem opblazen, je gooit er water in. Dan moet je natuurlijk wel eventjes die grote tuinsluim pakken. Dat is gebruikelijk altijd voor brandblussen.
1: Je doet gewoon schuim in, joh. Of je gooit er schuim in, joh. Of je zet hem gewoon neer. Dan ga je er gewoon lekker in zitten, jongens. Gewoon met elkaar. Het gaat er meer om. Gewoon dat gezellig is met elkaar. Een bubbeltje erbij, met of zonder alcohol, mag je lekker zelf eten. En het is gezellig. Zo moet het
0: zijn. En dan nog een schaaltje met lekkere hapjes. Nou, dan vreet iedereen zijn eigen klem, zeg maar.
1: Nou ja, precies. Ja, nou daarom juist. Ja, dus zo moet je het ook een beetje zien. Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, ik heb het allemaal zitten beluisteren. Het klinkt allemaal machtig allemaal. En dan ga je die dingen bedenken aan zo'n opblaasbare jacuzzi. Want iedereen gaat zo'n jacuzzi kopen, omdat het goedkoper is als een, zeg maar, een originele jacuzzi.
1: Ja joh, ja, deze heb ik ook gewoon op marktplaats gekocht hoor.
0: Oh, die zijn maar voor 25 euro kan je meenemen, mensen zijn zat.
1: Ja, ligt een beetje beneden. Kijk, het seizoen is nu een beetje over, dus als je voor volgend seizoen zou ik nog zeker nu even op marktplaats gaan zoeken, ja inderdaad.
0: Maar dat is met alles zo eigenlijk, hè? Want alles kan je goedkoop halen. En als het zover is dat het in het moment is dat je dan zoiets wil kopen, dan ga je er dubbel aan.
1: Ja, precies, daarom. Dus dat nemen, dat had ik al vorig jaar al bedacht. In de herfst heb ik rond de kerst heb ik dat ding gekocht. Ik denk dan gaan we dit natuurlijk in de zomer gaan we dit opnemen. Dus dat plan je wel van tevoren in. Ja,
0: dat doe je goed. Hey, ik heb een leuke ompak voor je gemaakt om het product nog verder, nog cooler te maken hier op de zender.
1: Nou ja, daar ben ik altijd van jou gewend, dus ik ben reuze benieuwd. Ja, nou, kom maar op dan.
0: Nou, spits je oren, we gaan erin knallen. Hier komt hij aan en blijf aan de telefoon.
1: Ja, zeker.
0: Komt-ie.

0: heerlijk zo'n tempoplaatje hier op de radio. En dat brengt zeker wat teweeg. Mooi nummer, moet ik eerlijk zeggen. Heerlijk klinkt dat, Dave.
1: Ja. Ja, toch? Lekker toch? Ja, lekker zomers. Lekker gek. Ja, je moet het allemaal niet zo serieus nemen. Dus dat is juist heel leuk ervan.
0: Ja, maar dat doe je heel goed. Want dit is gewoon iets wat mensen graag willen horen van je eigenlijk.
1: Ja, joh. Gewoon een lekker beetje. Kijk, nu is natuurlijk zomer een beetje af natuurlijk. Maar ik heb het echt heel erg leuk gedaan en ik ben er super blij mee. En een hele leuke reacties gehad van mensen, dus alleen maar leuk.
0: Nou, wat is de volgende single die je gaat uitbrengen? Of ben je al mee bezig?
1: Ja, nou, ik zou je vertellen, je hebt toch al een soort van primeur, want niet iedereen weet het. Maar ik ga een duet doen met Ilse Visser.
0: Dat meen je niet?
1: Ja, van TikTok.
0: Hey, dat is wel gaaf.
1: Ja, en dat gaat volgende week, vrijdag, komt hij uit.
0: Nou, dan moet je zorgen dat je hem die vrijdag even naar me toe mailt. Dan kan ik hem op zaterdagavond gelijk draaien op de radio.
1: Nou, dat ga ik voor jou regelen. Dat ga ik regelen sowieso. Nou, sowieso gaat Dennis natuurlijk daarvoor zorgen natuurlijk. Maar sowieso, ja, dit is allemaal een beetje heel snel gegaan. Soms gaan er in het leven dingen gebeuren. En dat je denkt, ja, dan moeten we gewoon samen... dit gaan doen. En het nummer kan ik je wel vast heten. Dat heet Stapel de Stels.
0: Oké. Okay. Zit er een lekker biertje in? Een biertje in?
1: Ja, ik kan je ook wel even een heel klein dingetje even doorsturen. Even een promo. Ik weet niet of je dat... dat misschien zit nu allemaal... eens... Radio. Ik stuur je even een dingetje door. Zo. Via de WhatsApp.
0: Ja. Maar die heb ik ook nog.
1: Dat kan natuurlijk niet. Oh, we sturen nu. Dat gaan we doen.
0: Ik doe gewoon naar Tine. Ga ik je even een appje sturen. En dan kan je het gewoon naar mijn eigen privé-nummer sturen. Dan kan ik een beetje iets gaan beluisteren hoe het gaat klinken van jou.
1: Ja, dat is goed. Ja, hij wordt echt heel erg leuk. Dus het is eigenlijk een beetje het idee is. Ook een beetje net zoals jacuzzi. We moeten het allemaal niet zo serieus nemen. Maar wij gaan stel stapelen. Dus is je blikje op. Hè, dat stels. Stel 0.0. Verstaanbaar goed. En natuurlijk het gewone blikje kan natuurlijk ook. Maar als het op is, dan zet je het neer. Je bent lekker met je vrienden. Lekker stels aan het drinken. En als het op is, dan ga je het stapelen. Dan gaan we toren maken. En valt hij om? Ga je gewoon weer opnieuw beginnen.
0: Ja, maar dat doe je goed. Weet je, als je een biertje gaat drinken, de meeste mensen als ze bier gaan drinken, dat zie je ook heel veel bij de jeugd. Dan stappen ze bij elkaar in die auto. En dan belooft altijd eentje. Ik ben de Bob voor vanavond of vannacht. En wat is er meestal het geval? Het zijn ze niet aan het worden, want ze gaan gelijk zuipen zelf. En ze staan ladderzat, gas achterstuur en nemen deel aan het verkeer. Maar ze maken slachtoffers met diegene die in de auto zitten, maar ook diegene die ze dan even aanrijden.
1: Ja, nou ja, precies. Nou ja, zo is het. Hè. Kijk, en we willen niet coma zuipen beoorden. Dus alles wat we hebben gedaan in de communicatie is allemaal 0.0.
0: Kijk, heerlijk. Daar raken heel veel mensen mee. In de positieve zin des woords. Ja, echt, dat doe je goed.
1: Ja, vind ik ook. En, en het grappige is dus, we hebben dat opgenomen voor twee weken, alleen vorige week, voor de clip. En wij zijn zelf dan, ik ben normaal gesproken, de luisteraars weten dat misschien altijd in een kleurpak. Maar nu heb ik een wit pak met een groene broek. Net zoals het blikje Stels. En Ilse die is dan in het wit met een rood rokje aan. En net zoals het... het blikje raspberry. Dus zo'n beetje, we hebben daar een beetje een kopietje in gemaakt.
0: Nou, laat me verrassen erin. Ik ben heel erg benieuwd wat het allemaal eruit gaat zien.
1: Ik ga hem naar je doorsturen, joh. Komt
0: is het goed. Nadine, ga ik even appen. Dan heb je gelijk mijn 06-nummer in je bezit.
1: Ja, helemaal goed, joh. Leuk.
0: Absoluut.
1: Leuk.
0: Ik vond het super gaaf je toch nog gesproken te hebben op deze zaterdagavond. Het is allemaal nog gelukkig.
1: Nou, gelukkig en leuk dat je even gebeld hebt. En ik wil de luisteraars fijne avond nog wensen. Leuke zaterdagavond. En we gaan elkaar spreken.
0: Is goed, jongen. De appje komt zometeen die kant op, Natina.
1: Ja. Yes, dankjewel.
0: Hey, graag gedaan. Ik spreek je. Hoi, hoi. Hoi. Hey, heerlijk. Heb je toch nog een uitzending gehaald. Dave van der Dam. Dan kan ik weer een berichtje sturen naar de grote vriend van ons, Dennis. Dat het toch allemaal gelukt is. En daar ben ik ook heel erg blij om. De volgende plaat, die gaan we ook even draaien op de radio. Is een plaat die toch wel iedereen ook gaat raken. Ik hoorde van de week op de radio en denk, jongens, dat is een mooie inhoud. Die gaan we ook even draaien. Dan hebben we het over deze leuke plaat. Ramses Safi.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

Blijf altijd een mooie plaat deze te mogen draaien op de radio. Ik zet al Ramse Safi. Zing, vecht, huil, bid, lach. Werk en bewonder. En daarmee zijn we aan het einde gekomen wat betreft onze bijdrage voor deze zaterdagavond. Iedereen wederom weer heel hartelijk dank voor die vele mooie positieve reacties. Het zij via de chat, via Facebook Live of via de appline. Het was weer grandioos en ik heb weer met heel veel plezier dit programma weer neer mogen zetten. De eerste na onze vakantiestop. En ja, ziet me weer. Ze zijn blij dat ik weer op de radio ben. Wie er naar mij komt, ik... Ik kan het niet noemen. Ik weet het ook niet. Altijd afwachten. Ik alleen zeg veel plezier bij het beluisteren van die twee uur die naar mij volgen. Wat ik vandaag wel weet, tussen 12 en 2 kunnen jullie luisteren naar dikke vette mixen. De eerste mix die is tussen 12 en 1. De Low Eyes. En de tweede mix die is tussen 1 en 2 uur van DJ Koers. En die hebben we weer een mix van ons gemaild. Net zoals Low Eyes. Heel veel plezier ermee vandaag tussen 12 en 2 naar die mixen. Ik ben er volgende week weer. En dezelfde tijd, dezelfde zender. En dan ook weer met de nodige interviews met de artiesten. En het is ook voor vanavond allemaal gelukt. Alleen eentje is niet op komende dagen live. En dan wordt gewoon gekeken naar een andere datum en een andere tijdstip. En dan komt dat ook wel weer goed. Een goed weekend. Wees een beetje lief en aardig voor elkaar en vreedzaam. En maak er iets leuks van. En geniet van het leven. Het leven kan zo kort zijn. Dus maak er wat moois van. En graag tot volgende week. Zelfde tijd en nogmaals dezelfde zender. Tot volgende week. Hi!

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Je hoorde Baker Street in een lange versie, in een lange mix van Undercover. En daarvoor The Look in een mooie head drum mix van Roxette samen met The Sound Factory. En we zijn er weer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van The Jukebox. En we eindigen met een hele speciale mix van Thriller van Michael Jackson.

En meestal hoor je aan het einde van dit nummer nog dat de deur dicht slaat. Nou, wij slaan de deur in ieder geval dicht, want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Jukebox. We gaan eruit met Lily Was Here, met Candy Dover en Dave Stewart in een speciale DNA remix. Graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van de Jukebox.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kuzra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.
3: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
4: 105.9
3: en 105.5 FM.
4: Op DAB+,
3: via allotment 11A,
4: internet,
3: tv en kabel KPN,
4: Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1.
3: Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen.
4: Van house tot hardstyle.
3: Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix op Eemland 1.
5: We are proud to present to you this corner.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.
3: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
4: 105.9
3: en 105.5 FM.
4: Op DAB+,
3: via allotment 11A,
4: internet,
3: tv en kabel KPN,
4: Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1.
3: Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen.
4: Van house tot hardstyle.
3: Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix op Eemland 1.
5: Now on air, DJ Coor.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.